0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
10: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
11: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
12: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
4: The Weekend Show. The Weekend Show.
5: Dit is Guard Radio.

0: keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via god.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat en dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit en dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus?
9: I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why did you come?
9: Take away the storm. What are they doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.
11: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: God Radio. Baken van licht. Go, go.

come to this place.

God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op Johan.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Mazzeltof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan Gold Radio.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
7: Holy, holy, holy,
8: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Dag lieve mensen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. Ik vind het een eer om weer met jullie deze les in te gaan. Ik heb deze serie gemaakt, One Basics, het woord zegt het al, hè, om het basisfundament te leggen waarvan ik geloof dat iedere christen dat zou moeten hebben. Je kunt ook mijn boek Leven in de Volheid kun je gratis bestellen op de website in meerdere talen op johantoet.com of op oneimfoundation.com. Je kunt die boeken gratis bestellen. En Leven in de Volheid is eigenlijk een leerboek, een lesboek over de onderwerpen die ik behandel. Niet alle onderwerpen die ik behandel in de One Basics staan ook in het Leven in de Volheid, maar in ieder geval wel de basisfundamenten die iedere christen zou moeten weten om een goed fundament te hebben in hem, zodat je daarop verder kunt bouwen. En dan staat er in de Bijbel, de ene die bouwt er met stro en hout en de andere met goud en zilver. Maar uiteindelijk is er maar één fundament en dat fundament is Christus Jezus. En jij moet weten wat jouw identiteit is in Christus. Jij moet weten wat jouw autoriteit is in Christus. Jij moet weten wat jij vermag, wat jou is toebedeeld, wat hij voor jou gewrocht heeft in zijn dood en zijn opstanding. En jij moet weten wie God is, wat hij voor jou heeft gedaan en hoe je daarin kunt wandelen in je leven. Want dan heb je gewoon een meer kans van slagen om een leven te leven en overwinning dan wanneer je niet weet wie jij bent in Christus. Hosea 4 vers 6 zegt, mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Kijk, als wij niet weten wat het woord van God over ons zegt, als wij niet weten wat onze identiteit is en onze autoriteit is en niemand ons dat helpt uit te leggen, dan kunnen we net als onze ongelovige buurman verder gaan in het leven, ook al hebben we alles ontvangen en ook al zijn we helemaal toegerust om in overwinning te leven. Dus het is erg belangrijk en ik geloof dat dat belangrijk is, in ieder geval voor mij, in mijn bediening en de roeping die God mij gegeven heeft, is om de Heilige toe te rusten, zodat we met z'n allen tot die volwassenheid in Christus Jezus kunnen komen. En ik zeg even met nadruk, zodat we allemaal tot die volwassenheid kunnen komen, want ook ik ben nog steeds onderweg om in die volledige volwassenheid te komen. Ik geloof wel dat ik geen baby meer ben die alleen nog maar melk drinkt. Ik geloof wel dat ik vast voedsel kan verdragen, maar het is nog niet zo dat ik durf te beweren dat ik helemaal 100% volwassen ben. Want ook ik ben elke dag weer aan het leren, want we gaan van heerlijkheid naar heerlijkheid en van glorie naar glorie. En ik ben elke dag weer aan het leren en aan het ontdekken van, weet je, wie ben ik nou in Christus en wat heeft God nou voor mij gedaan? Kijk, ik weet dat ik een kind van God ben, heilig, puur, smetteloos, rechtvaardig. Ik ben gekocht en betaald. Ik ken mijn autoriteit en mijn identiteit. Maar er is zoveel meer dat God voor ons tot stand heeft gebracht. Dingen die ik allemaal nu nog aan het ontdekken ben. Dingen die allemaal nieuwe dingen, nieuwe inzichten die God mij geeft. Maar het wordt allemaal gebouwd op dat ene fundament. En dat fundament is Christus en die gekruisigd en weer opgestaan. Dus dat is het fundament en dat is ook wat Paulus predikte. Ik heb mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Christus Jezus en die gekruisigd. Weet je, dus dit is het belangrijkste, dit is het fundament. Nou, in de afgelopen les hebben we het gehad over de machtige naam van koning Jezus en wat die naam vertegenwoordigt, of wie die naam vertegenwoordigt. En die naam vertegenwoordigt natuurlijk de koning, de koning en de heren, onze majesteit, onze heiland en onze verlosser. Amen. Het is de naam bij wie wij allemaal zalig zullen worden. U zult hem de naam Yeshua geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dus dat is wat Jezus, doet. En wat hij heeft gedaan. En hoe dankbaar zijn wij daarvoor. Maar tegelijkertijd, op het moment dat Jezus alles volbracht had, en toen hij uitriep aan het kruis in Johannes 19 vers 30, het is volbracht, gaf hij ons op het moment dat wij in hem kwamen, dus als wij in hem zijn, gaf hij ons de volmacht en de autoriteit, zeg maar, om in zijn naam ook uit te gaan. Om zijn naam te vertegenwoordigen hier op aarde. Je zou niet kunnen zeggen, het is gewoon zo. Wij zijn ambassadeurs van het Koninkrijk van God. Hè? Er staat in Openbaringen dat we koningen en priesters zijn. We zijn ambassadeurs van het Koninkrijk van God. En als ambassadeurs hebben wij nu de volmacht gekregen om uit te gaan in de naam van Jezus. Nou, wat betekent dat om een ambassadeur te zijn van het Koninkrijk van God? Dat betekent het dat jij de volmacht hebt gekregen, de autoriteit hebt gekregen om de naam van Jezus toe te passen in jouw levenswandel. Stel dat jij een afgezant zou zijn van een koning, bijvoorbeeld in Nederland, de koning Willem-Alexander. En jij zou ergens heen gaan in de naam van de koning. Dan garandeer ik jou dat er serieus geluisterd zal worden naar je. En er zullen deuren open gaan en mensen zullen in gehoorzaamheid reageren. Want je komt in de naam van de koning. En dat brengt een bepaalde autoriteit met zich mee. Dat brengt een bepaalde macht met zich mee. Nou, wij hebben nu het recht gekregen. Wij hebben nu de volmacht gekregen om te komen en uit te gaan in de naam van de koning der koningen. Er is geen andere koning dan de koning der koningen, koning Jezus, om uit te gaan in zijn naam, in de naam van Yeshua. Het is zijn naam die de naam is boven alle namen. In Filippenzen 2 vers 9 tot en met 11 kunnen we dat lezen. Dat zijn naam is een naam boven alle naam. En dat in zijn naam elke knie moet buigen en elke tong zal belijden op de hemel en aarde dat hij de Christus is, dat hij de gezalfde is, dat hij de koning der koningen is, de heiland is, de verlosser is. En wij hebben nu de volmacht gekregen. We hebben de beschikking gekregen over zijn naam om uit te gaan in zijn naam. Er staat in 2 Korinthe 5 en 17 dat als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft in Christus Jezus en ons de bediening van de verzoening heeft gegeven. God was het namelijk die aan ons onze zonden niet toerekende en ons de bediening, het woord van de verzoening in ons heeft gelegd. We zijn dan gezanten geworden namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Wij hebben de bediening van de verzoening gekregen. Wij hebben de volmacht gekregen en de autoriteit gekregen om uit te gaan in de naam van Jezus en het Koninkrijk van God te prediken. Halleluja. Dat is een mond vol, maar het is echt powerful, weet je. 2 Korinthe 5, 17 tot en met 20 heb ik zojuist geciteerd. Maar het is powerful dat wij die volmacht hebben gekregen en dat we daarin uit mogen gaan. Weet je, het zal die naam, de naam van koning Jezus, verschaft ons in, als het ware, alles wat we nodig hebben om overwinning te kunnen wandelen. Alles wat we nodig hebben. Wij mogen in die naam dus de wereld ingaan, mogen de werken van de duizend verbreken, mogen het licht van het koninkrijk zijn, maar God zal ons ook alles schenken in de naam van Jezus. Alles wat in genade is voorzien, alles wat is volbracht in zijn dood en opstanding, alle beloftes die er zijn van de Vader, die zijn in Christus Jezus ja en amen geworden. Daar mogen we aanspraak op maken, mogen we ons toe-eigenen, daar mogen we claimen, daar mogen we voor bij God komen en het is ja en amen. Ja, het is zo. Ja en amen. Hij zal het ons schenken in de naam van Jezus. In Johannes 16 vers 24, meen ik, staat geschreven, tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam. Maar bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. Dus als wij nu in de naam van Jezus tot God komen en dingen bij God verlangen of verzoeken hebben, of wij op dingen benoemen en claimen en eigenlijk in bezit nemen wat ons in onze geestelijke mens al lang is geschonken, is gegeven, al op onze rekening is bijgeschreven, dat we bij hem komen. Vader God, dank u wel. Dank u wel voor alle voorziening, dank u wel voor alle zegen, alle gunst in ons leven, dank u wel voor dit, dank u wel voor dat. Ik ontvang het in de naam van Jezus. Alles wat we bidden in zijn naam, dat zullen we ontvangen, zijn belofte. Tot nu toe heb u niets gebeden in mijn naam, maar bid en u zult ontvangen. Dat is een belofte, weet je. Want ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal er worden opengedaan. Dus, weet je, als je dat doet, dan zul je ontvangen. En zal je blijdschap volkomen worden. Waarom? Dat je weet, dat je weet, dat je weet dat alles jou geschonken is in Christus Jezus. Het is gewoon powerful, man. Weet je, wij hebben nu de autoriteit gekregen om uit te gaan, lieve mensen, in het Koninkrijk van God te prediken. Om demonen uit te drijven, om de zieken te genezen en doden op te wekken. Weet je, als we dat zouden doen in onze eigen naam, kunnen we helemaal niks opwekken. In onze eigen naam kunnen we geen zieken genezen, kunnen we geen demonen uitdrijven. In onze eigen naam brengen we helemaal niets tot stand, 0,0,0. Maar in de naam van Jezus, oh my God, in de naam van Jezus is niets meer onmogelijk. In de naam van Jezus zal elke knie buigen, elke tong belijden. In de naam van Jezus moet elke duisternis wijken. In de naam van Jezus moet elke ziekte wijken. In de naam van Jezus moet elke depressie wijken. In de naam van Jezus moet elke verslaving wijken. In de naam van Jezus is overwinning. In de naam van Jezus is alles mogelijk. Matthäus 10 vers 7 tot en met 8 zegt, en als u op weg gaat, dus het is gewoon een feit, we gaan op weg, en als je op weg gaat, predik dan, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Dat is wat we moeten prediken, het koninkrijk van God, hebben we het al over gehad. Het koninkrijk van God is een koninkrijk van genezing, van wonderen en tekenen, een koninkrijk van bovennatuurlijke kracht, een koninkrijk van een levende God, een koninkrijk van voorziening, gun, zegen en al dat soort dingen meer. Dus het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Genees zieken, reinig malaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U heeft het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Nou, over het laatste zinnetje ga ik niet eens wat zeggen, want er zijn genoeg mensen die handel drijven met het woord van God. Maar we hebben het voor niets ontvangen, moeten het geven voor niets. Daarom geef ik ook allemaal boeken gratis weg. Daarom geef ik allemaal studies gratis weg. Daarom doen we allemaal gratis studies. En alles wat we doen is gratis. Campagnes zijn gratis, evenementen zijn gratis. Alles is gratis. Omdat we het voor niets hebben gekregen, moeten we het ook voor niets geven. Halleluja. Het zou een beetje raar zijn als iemand tegen me zegt, ik heb last van mijn rug. Zeg ik, dat kost 59,95 en dan bid ik even voor je. Dat zou wel heel apart zijn. We hebben het voor niets ontvangen. En we moeten het voor niets geven. Halleluja. Maar er staat dus, genees ik en reinig mijn laatste wekdoden op, drijf demonen uit. Hij zegt niet, oh, als het je uitkomt, als je goed in je vel zit, als je genoeg hebt gebeden en gevast. Nee, het is een opdracht. Genees ik en reinig mijn laatste wekdoden op, drijf demonen uit. Gewoon doen. Waarom? Omdat hij zegt dat we het kunnen. Wij hebben namelijk nu de autoriteit gekregen in Christus. En autoriteit is macht. Nou, niet de macht om mensen jou te laten dienen, maar de macht om te dienen in de naam van Jezus. Amen. Maar wij hebben nu de macht gekregen over de vijand. En de vijand, we hebben maar één echte vijand. Je buurman is niet de vijand, je buurvrouw is niet de vijand, je vrouw, je kinderen zijn niet de vijand, je collega op je werk is niet de vijand, je baas is niet de vijand. We hebben maar één echte vijand en dat is die vieze slang, de Satan. Hij is onze vijand. Hij haat ons en wij zouden hem moeten haten met een oprechte haat. Amen. En dan zegt men, oh nee, je mag niet haten. Ja, weet je, David zegt ook, weet je, ik haat hen die u haten. Weet je, we mogen zij die in onrecht, de dingen in onrecht, de boze, die doet dingen in onrecht, de boze is erop uit om te roven, te slachten en verloren te laten gaan. De boze erop uit om jou kapot te maken en weg te houden bij het leven dat God voor je hebt. Die mag je gewoon haten. Die mag je gewoon haten. Weet je, en dat is niet dat je dan helemaal verbitterd raakt van binnenin en dat je niet meer in liefde kunt wandelen en zo. Maar de boze is onze vijand, lieve mensen. Ik bedoel, dat is gewoon zo duidelijk en zo klaar als een klontje. Hij is onze vijand en de vijand, ja, zegt Jezus, je moet je vijanden lief hebben. Ja, dat klopt. Dat is als iemand jouw vijand is in het natuurlijke. Als iemand in het natuurlijke jou je leven dwars maakt of weet ik veel wat. Dan moet je hem gewoon lief hebben met de liefde van Christus. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Weet je, dus dan moet je hem gewoon lief hebben, je linkerwang, je rechterwang toekeren als je op je linkerwang slaat, et cetera. Weet je, dat moet je gewoon zegenen en die je vervloeken, weet je, en al dat soort dingen meer. Maar de vijand, de echte vijand, dat is de boze, dat is de Satan, die mag je gewoon haten. Maar goed, anyway, dat is weer een zijstraatje die niet nodig was, maar dat maakt niet uit, ik heb het nu al gezegd, ik ga het niet meer terugdraaien, halleluja. In Lucas 10, vers 19 staat, zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand. Oh, zie je dat hij onze vijand is. En een vijand in dit opzicht mag je gewoon haten. Ik geef je de macht om op slangen en schorpioenen te trappen. Op de demonen en op de Satan te trappen. De macht over alle kracht van de vijand. Over alle kracht van de Satan. En niets zal u schade toebrengen. Dat is een belofte. Je hoeft niet bang te zijn voor de boze. Hij is een afslagen vijand. Hij is een muis met een microfoon. Hij is een tandenloze leeuw. Hij is onder onze voeten. En hij kan helemaal niets totdat jij hem ingang geeft in je leven. Maar ik wil dat je het gewoon even laat bezinken. Hoe vaak gaan wij niet als slachtoffers door het leven? Hoe vaak gaan wij niet als slachtoffers door het leven? Verslagen door de duisternis. We voelen ons zwak. We voelen ons niet capabel genoeg. We voelen ons niet goed genoeg om onszelf te verzetten tegen stormen. We voelen ons niet goed om onszelf te verzetten tegen omstandigheden die op ons pad komen. Weet je, ik denk dat we ons niet altijd even goed realiseren tot welk koninkrijk wij nu behoren. Wat een autoriteit en macht ons is beschonken in Christus Jezus. Maar hij heeft ons zoveel autoriteit en macht gegeven, lieve mensen, dat helemaal niets ons zal schaden. Niets zal ons schaden. Wij hebben de macht over alle krachten van de vijand. Wij hebben de macht. Niet de Satan heeft niet de macht. Wij hebben de macht. Op het moment dat jij hem gehoorzaamt, op het moment dat je buigt voor hem, op het moment dat je naar hem gaat luisteren, dan geef jij hem macht over jouw leven. Maar hij heeft geen macht. Hij is verslagen. Jezus heeft hem de macht ontnomen. Jezus heeft hem ontwapend en openlijk tentoongesteld. Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht. De dood is overwonnen. Satan, doodweg is uw prikkel. Satan is gewoon ontwapend. Hij heeft geen macht meer. Hij heeft geen macht meer. Hij gaat rond als een brullende leeuw. Maar dat is alles. Hij brult alleen maar. Blaf van de honden bijten niet. Weet je, maar hij zegt, ik geef je de macht, de autoriteit over slangen, over de Satan, over schorpioenen, over de demonen. En de macht over de kracht van de vijand. En niets zal u schade toebrengen. Dus wij hebben nu autoriteit over alle macht van de vijand. En wat voor storm er maar ook op ons pad komt. Welke situatie waar we ook maar mee moeten dealen. Wij hebben nu de macht om iedere storm te tarten. Om elke situatie te overwinnen. Om gewoon uit te gaan en in overwinning te wandelen in de machtige naam van Jezus. Wij hoeven niet meer door angst gebonden te worden. Wij hoeven niet meer verslagen door het leven te gaan. Dat hoeft helemaal niet meer. Weet je, ik had vroeger had ik een maatje en ik was zelf een heel klein rotventje. En ik was 2 turf hoog en veel te klein voor mijn leeftijd. De dokters, de artsen hadden gezegd, gelukkig hebben de artsen... Hè? God zij dank voor artsen, maar ze hebben niet altijd gelijk. Amen. Hij zei dat ik niet groter zou worden dan 1,60 of weet ik veel wat. Hij tegen mijn moeder had gezegd, want mijn moeder is ook niet een van de grootste. Maar ik ben inmiddels 1,80 en ik groei in de spirit. Amen. Maar ik was vroeger een heel klein rotventje. En ik had altijd vrienden van mijn eigen leeftijd. Die waren vaak 1 of 2 koppen groter dan mij. En zo had ik een maatje, die was mega groot. En als ik met hem samen op weg was en ik had dat een hele grote bek. En als we dan een ruzie kregen met een groep gasten of zo, die me onderweg tegenkwamen of weet ik veel wat. Dan was ik niet bang. Want ik wist gewoon dat hij voor mij was. Ik wist dat hij bij mij was, die maat van mij, die 2 koppen groter was. En dat we met z'n tweeën dat makkelijk konden redden. Want ik steunde en leunde een beetje op hem en op mijn eigen grote mond. Halleluja. Maar ik voelde me gewoon zeker. Weet je, ik weet niet of iemand zo dat wel eens heeft meegemaakt. Maar ik voelde me zeker en ik voelde me sterk. Omdat iemand die groter was en sterker was dan iedereen aan mijn kant stond. Die voor mij was. Nou, zo is het nu met Christus. Weet wie er nu voor jou is. Hij is de grote koning en de grote koning is voor jou. De koning der koningen is voor jou. De opstandingskracht en het leven is voor jou. De schepper van hemel en aarde is voor jou. Hij die is en was en komen zou is voor jou. Het begin en het einde is voor jou. De alfa en de omega is voor jou. De grote ik ben is voor jou. Romeinen 8:37 zegt dat wij nu meer dan overwinnaars zijn. We zijn meer dan overwinnaars, want hij is nu voor ons. En als hij voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Wie kan dan tegen ons zijn? Hij die in ons is, is groter dan hij die in de wereld is, lieve mensen. Weet je, God staat aan onze kant. He's got our back. Weet je, en hij gaf ons autoriteit en macht om zijn naam te gebruiken in iedere situatie van ons leven en in het leven van anderen. Wij kunnen gewoon uitgaan en we mogen gewoon zeker weten dat als we uitgaan in de naam van Jezus, dat we macht en kracht hebben over alle macht en kracht van de vijand. Dat we de duisternis in kunnen gaan, ons licht kunnen laten schijnen, dat de duisternis moet wijken. Dat demonen beginnen te sidderen in onze aanwezigheid. Dat als wij binnenkomen, dat het koninkrijk van God binnenkomt. Lucas 17 vers 21 zegt, men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want het koninkrijk van God is binnen in u. Weet je, de Heilige Geest is binnen in mij. Weet je, in Johannes 14 vers 17 staat dat hij bij mij zijn en in mij zal zijn tot in eeuwigheid. In Johannes 14:23 zegt God, zegt Jezus, en ik en mijn vader zullen intrek in hem nemen. Zie, ik ben een tempel van de Heilige Geest en ik ga uit in de naam van Jezus. Ik ben een power station en waar ik kom, komt het licht van de wereld, want dat is wat hij mij noemt, het zout van de aarde. En waar ik kom, komt het koninkrijk van God en elke knie van de duisternis moet buigen. Het moet wijken in de naam van Jezus, want dat is de volmacht en de autoriteit die hij mij heeft toebedeeld. Aangezien ik zijn kind ben, aangezien ik de volmacht heb gekregen als zijn kind om uit te gaan in zijn naam, om te proclameren in zijn naam, om te verbreken en te gebieden in zijn naam, om te binden en te ontbinden in zijn naam, om vrij te zetten in zijn naam. Hij heeft mij die naam gegeven, man. Dat is powerful, man. Dat is gewoon powerful, powerful, powerful, powerful. Halleluja. Weet je, dus we hebben de autoriteit gekregen om zijn naam te gebruiken. En dan niet om die naam te misbruiken als vloek. Want er zijn heel veel mensen die de naam van Jezus in hun mond nemen als vloek. Doe het alsjeblieft niet. Bekeer je ervan. Weet je, zijn naam is zegen en geen vloek. Weet je, en ook niet de naam gebruiken voor je eigen belang. He, of voor zaken die niet in lijn zijn met zijn woord. Dat is zo belangrijk gewoon. Ik benoemde het net al eventjes. Maar weet je, als wij tot God komen in de naam van Jezus, de dingen die wij van God verlangen moeten in zijn wil zijn. Die moeten voorzien zijn in genade, anders moet je ze niet eens verlangen. Alleen maar wat in zijn wil is en overeenkomstig zijn woord is, dat is wat je zou moeten verlangen van God. Alles wat hij voor ons op stand heeft gebracht, dat mag je verlangen van God. Maar de dingen die niet in lijn zijn met het woord van God, moet je zeker niet eens verlangen. Maar er zijn mensen die handel drijven met het woord van God. Er zijn mensen die de naam van Jezus niet ijdel gebruiken. Maar moet je kijken wat de Bijbel daarover zegt in Exodus 20 vers 7. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Dus we moeten weten wat een gewicht er in die naam ligt, wat die naam vertegenwoordigt, wie die naam vertegenwoordigt. En dan moet je nu niet te pas en ontepas als een of andere formule in je mond nemen. En alles maar gewoon in de naam van Jezus, in de naam van Jezus, in de naam van Jezus. Nee, wacht eventjes. Het moet zijn in lijn met zijn woord. Het moet hem vereren. Het moet hem glorie geven. Hij moet verheerlijkt worden in de handeling die je doet in zijn naam. In de dingen die je proclameert in zijn naam. In de dingen die je gebiedt in zijn naam. Moet hij verheerlijkt worden en verhoogd worden. Hij moet vereerd worden. En zijn naam moet geëerd worden en vereerd worden. Want het is de naam boven alle naam. Het is door die naam dat wij gered zijn. Het is door ons geloof in die naam dat wij behouden zijn. Dat we vergeven zijn. Dat we kinderen zijn geworden van de allerhoogste erfgenamen van het Koninkrijk van God. Dat we een nieuwe schepping zijn geworden. Het is in die naam. Die naam, die naam, die naam die zo belangrijk is. Een naam boven alle naam. En die moeten we niet zomaar ijdel gebruiken. Maar wij als kinderen van God horen onze God gegeven autoriteit toe te passen tegen de duisternis. En om tot God te naderen. Om uit te gaan en de duisternis neer te halen. Om licht te brengen. Om onmogelijke situaties mogelijk te maken. Tot eer en glorie van zijn naam. En die autoriteit die moeten wij gebruiken in eer en in respect. Amen. Dat is wel erg belangrijk. Wat ook belangrijk is, is dat jij weet. En dat je weet dat je zijn kind bent. En dat je weet wie jij bent in hem. En dat jouw positie is. Als jij niet bij hem hoort. Heb jij namelijk geen recht om zijn naam te gebruiken. Alleen de kinderen Gods. Hebben de volmacht en het recht om de naam van Jezus te gebruiken en in hun mond te nemen. Alleen de kinderen Gods. En niet de niet-kinderen van God. Die hebben het niet het recht om die naam in hun mond te nemen. Alleen als ze hem zouden aanroepen. Want ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal zalig worden. Als je hem aanroept in nood. Als je hem aanroept in verlangen om hem te kennen. Als je hem aanroept omdat je wil dat hij in jouw leven komt. Dan is het wat anders. Maar dan roep je hem aan tot eer en glorie van zijn naam. Maar om uit te gaan in zijn naam en dingen te ondernemen in zijn naam, terwijl je niet bij hem hoort. Nee, dat is alleen maar gegeven aan de kinderen van God. Als jij niet weet wat deze naam vertegenwoordigt en wie deze naam vertegenwoordigt, zal er ook geen autoriteit aan verleend worden. Het is geen toverformule van hocus pocus plaats pas. Dat is het niet. Het is de naam van Jezus en hij is een persoon. En in zijn naam wordt alleen maar autoriteit verleend als je bij hem hoort en als het hem eert en verheerlijkt. In Handelingen 19, vers 13 tot en met 17, gewoon om het even te onderbouwen wat ik zojuist zei. Daar staat een enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagde net de naam van de Heere Jezus uit te spreken over hen die boze geest hadden. Zij zeiden, wij bezweren u bij Jezus die door Paulus gepredikt wordt. Nou, het waren 7 zonen van Skeva, een Joodse overpriester die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei, Jezus ken ik en van Paulus weet ik af. Maar u, wie bent u? En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong op hen. En toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchtten. En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen en de naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. Zie je, dit is gewoon powerful, man. Zij kenden Jezus niet persoonlijk. En zij wisten niet wie of wat deze naam nou exact vertegenwoordigde. Zij konden geen autoriteit aan de naam verlenen, omdat zij die autoriteit niet hadden ontvangen in Christus. Zij hoorden niet bij Jezus. En moet je voorstellen, hè? Moet je voorstellen dat een demon zegt, iets uit de hel zegt, hey, Jezus ken ik en van Paulus heb ik gehoord. Dus Jezus ken ik en van Johan heb ik gehoord. Of vul je eigen naam in. Weet je, Jezus ken ik en van Peter heb ik gehoord. Jezus ken ik en van Karel heb ik gehoord. Jezus ken ik en van Suzanne heb ik gehoord. Jezus ken ik en van Lisa heb ik gehoord. Weet je, dat hij van jou gehoord heeft, dat hij jou vreest. Dat als jij komt in de naam van Jezus, dat hij weet dat jij de volmacht en de autoriteit hebt om die naam toe te passen. Dat jij weet wat die naam vertegenwoordigt, dat je weet welke autoriteit en macht er in die naam zit. En dat als jij komt in de naam van Jezus, oh ja, dan zullen de hemelse gewesten geschud worden. Dan zullen demonen sidderen en vluchten in kieren en gaten. En dan zal de Satan met zijn staart tussen zijn benen de benen nemen. Want jij weet wat die naam vertegenwoordigt en jij weet in welke naam jij komt. En je zegt, in de naam van Jezus. En dat je niet weet wat het betekent. Nee, jij weet het wel. Van Jezus ken ik en van Paulus heb ik gehoord. Weet je, zorg dat hij van jou gehoord heeft. Halleluja. Anyway, deze mensen hadden het gezien en hadden het gehoord. Dus dachten, laten we het ook proberen. Weet je, als een formule. En dat ging goed fout. Want niemand kan zomaar deze autoriteit in de naam van Jezus gebruiken. Alleen de kinderen van God hebben dit recht. Nogmaals, het is geen formule, het is geen toverwoord om kunstjes mee te doen, om anderen te imponeren. Ik bedoel, ik heb wel eens... en God houdt van mij, weet je, hij heeft genade met me. Er staat in Marcus 11, 23, staat, als u tegen voorwaar ik zeg u, als u tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeven in de zee geworpen, niet zo twijfelen in uw hart, maar geloof wat u zegt gebeuren, zal gebeuren wat u zegt. Weet je, dacht ik van, nou weet je, ik ga het gewoon de proef de zon nemen. Natuurlijk spreekt dat tegen bergen in ons leven, in omstandigheden en al die dingen meer. Maar ik stond op de berg te bidden en ik had een steen neergegooid voor mijn voeten. En ik begon tegen die steen. Ik denk, ik begin gewoon met een steen. En dan, als het lukt, dan begin ik tegen de berg. Dus ik zei tegen die steen, ik zeg, in de naam van Jezus wordt opgegeven in de zee geworpen. In de naam van Jezus wordt opgegeven in de zee geworpen. Uiteindelijk gaf ik dat ding maar een rotschop, want daar bewoog voor geen centimeter. Halleluja. Maar God heeft ons niet die naam gegeven om er spelletjes mee te doen. Hij heeft ons niet de naam gegeven om trucjes uit te halen. Hij heeft ons een naam gegeven om het licht te zijn in deze wereld. Om het zout te zijn van deze aarde. Om de gevangenen vrij te zetten. Om zij die gebonden zijn vrij te maken. Om de zieken te genezen. Om demonen uit te drijven. Om de doden op te wekken. Om een levende God te verkondigen aan een stervende wereld. Om het licht te zijn in deze wereld, lieve mensen. Daarom hebben we die naam gekregen. Matteüs 7, vers 22 zegt: velen zullen op die dag tegen mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen: ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Weet je, en dit gaat over mensen die helemaal die God niet kennen. Die Jezus niet kennen. Van wie Jezus niet hun Heer en Verlosser is. Van wie ze niet in de wil van de Vader wandelen. Dit is de wil van de Vader. De wil van de Vader is dat zij geloven in de Zoon die hij gezonden heeft. Weet je, je kunt wel uitgaan en te pas en on te pas in zijn naam allemaal dingen gaan lopen roepen en gaan lopen doen. Maar als jij niet bij hem hoort, als jij niet zijn kind bent, als jij geen kind bent van de Allerhoogste, als jij niet wederom geboren bent, als jij niet gestorven bent met Christus en opgestaan bent met Christus, ja, dan kan je alles wel doen en willen in zijn naam, maar je hoort niet bij hem en dan zegt hij: ik heb u niet gekend. U werkt de wetteloosheid. De wetteloosheid wil zeggen: je bent niet bij hem. Je hoort niet bij hem, want in hem is alleen maar gerechtigheid. Amen. Maar goed, wees je bewust van jouw God gegeven autoriteit. En wees je bewust dat deze alleen maar aan jou als kind van God is toebedeeld. En dat is een voorrecht. Het is een genade en het is ook een hele grote verantwoording. Dus wij hebben nu de autoriteit om te spreken en te onderwijzen in zijn naam. Handelingen 4 vers 18. Schrijf deze tekst even op die ik ga noemen. Kun je ze zelf nalezen. We hebben de autoriteit gekregen om mensen te bekeren en het koninkrijk van God te prediken in zijn naam. Markus 16 vers 15. Om mensen te dopen in zijn naam door onderdompeling wel te verstaan. Johannes 4 vers 2. En om te bidden voor de doop met de Heilige Geest in zijn naam. Handelingen 8 vers 17. We hebben de autoriteit gekregen om de zieken te genezen, demonen uit te drijven en de doden op te wekken. Matteüs 10 vers 8. Weet je, dit is onze autoriteit in Christus. En het is zijn belofte aan ons. In Johannes 14 vers 12 tot en met 14 zegt hij: voorwaar, ik zeg u. Dat is de grote koning, de grote ik ben, zeg u. Wie in mij gelooft zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn Vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijk zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Lieve mensen, wat een belofte, wat een macht en wat een autoriteit hebben wij gekregen in Christus Jezus. Weet je, gebruik het wijs. Gebruik het om God groot te maken, opdat alleen hij verheerlijk wordt in jouw leven. Halleluja. Weet je, en gebruik het in liefde en in compassie. Weet je, tegen de boze en tegen alles wat met de duisternis te maken heeft, mag je in autoriteit spreken in de naam van Jezus. Ik gebied jou nu, ik breek jou, ik gebied je, laat los, wijk in de naam van Jezus en al die dingen meer. In de naam van Jezus mogen we dat doen en kunnen we in autoriteit gaan. Maar als we uitgaan in zijn naam om het evangelie van het koninkrijk van God te prediken, op wat voor manier dan ook, door bijvoorbeeld het licht te zijn in de wereld, het zout te zijn van de aarde, door mensen te helpen in nood en al die dingen meer, weet je, dat we dan uitgaan in zijn naam, gaan we dan wel uit in zijn naam, wetende dat we autoriteit en volmacht hebben, wetende dat we macht hebben over alle krachten en vijanden, niet ons schade zal toebrengen en al die dingen meer. Maar we gaan niet arrogant uit. We gaan uit in compassie, in nederigheid, in bewogenheid, in liefde, in genade en in bewogenheid voor de mensen. En we hebben de mensen oneindig en onvoorwaardelijk lief, no matter what. Want ook in de naam van Jezus hebben we de autoriteit gekregen en de macht gekregen om ons eigen vlees te overwinnen. Als mensen ons afwijzen, als mensen ons bespugen, bespotten of wat dan ook. Om dat niet tot jezelf door te laten ringen, want niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Weet je, daar hebben we ook in de naam van Jezus autoriteit over gekregen. Maar alles wat we doen, doe het als aan de Heer en doe het in liefde. Weet je, en weet dat God je vergelden zal. Amen. Dus we hebben autoriteit gekregen in de naam van Jezus. Wij hebben autoriteit in Christus Jezus om een impact te maken in de wereld wat zijn weerga niet kent. Dit is de basis. En ik heb heel veel teksten heb ik opgenoemd. Weet je. Ga ze zelf onderzoeken en ga zelf dieper hierin kijken van wat is nou mijn autoriteit. Want nogmaals, we zijn niet alleen geroepen om de zieken te genezen, doden op te wekken en de demonen uit te drijven en al die dingen meer. Maar we zijn vooral ook geroepen zodat mensen een ontmoeting zullen hebben met de levende God. Dus het licht te zijn in de wereld, het zout te zijn van de aarde. Weet je, om een levende God te brengen aan een stervende wereld. Weet je, om het koninkrijk van God te prediken waarin al die facetten zitten. Alles wat eruit voortkomt, weet je, dat komt voort uit onze relatie met God. En het is onze autoriteit. Wij zijn ambassadeurs geworden. Jij bent een ambassadeur van het koninkrijk van God. Dat moet je niet licht nemen. Dat is heel serieus. En hij heeft je ambassadeur gemaakt, zodat jij verschil kan gaan maken. Hij heeft jou die autoriteit gegeven in Christus Jezus. Amen. Ik hoop dat je gezegend bent. Ik hoop dat je opgebouwd bent en bemoedigd bent. En hopelijk tot een volgende keer. Doeg!
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm beginning my third week of teaching on a subject that I've entitled Harnessing Your Emotions. I have a book by that title. I also have this CD set and I have a DVD set on it. And then we're doing an entire package that we've entitled Get a Grip. And this little mug is a part of it, if you'd like to get that. My son, the one that was raised from the dead after being dead for 5 hours, this is a business that he has, and he made this cup, Get a Grip. But this Get a Grip package includes all of the teaching on harnessing your emotions, either CD or DVD, and the book. And then there's also this little booklet on self-centeredness, the source of all grief. And then there's a teaching on how to be happy, Paul's teaching from Philippians when he was in prison. And you know, that sounds like an oxymoron. How could you be happy if you're in prison? Man, that is a great teaching, and it really fits perfectly with what I'm teaching about harnessing your emotions. And then also this teaching on anger management. You know, I was just talking to Debbie Moore. Some of you remember that 2 weeks ago on our program, I played the little video of Alan and Debbie Moore, and Alan had a massive stroke and literally kill 1/3 of his brain. According to the doctors, he wasn't supposed to be alive. And his brain still showed on MRI that his brain was still dead, and yet he was functioning, and his wife stood for him and believed for him, and he was miraculously raised up. And we have that on a DVD. We put out their testimony, and that happened, you know, I'm guessing here, I may be missing it, but I think it happened 4 or 5 years ago that he had this massive stroke. And they moved here and went to school, and then they also worked in our phone center, and Alan and Debbie answered our phones and made outbound calls. But then in, I think it was the 1st of April, somewhere around the first week of April, they had a car wreck where a woman T-boned them at 55 miles an hour and hit Alan on the driver's side. And anyway, he had a lot of problems from this. Debbie also did a broken pelvis and a number of different things wrong. And anyway, they were believing for healing, but Alan died. That's not my point in talking about this, but let me just say, because some people see a contradiction. How come he was healed the first time when he had the massive stroke and when he had this car wreck that he died? And they see some kind of a contradiction. You know, I don't see that at all, but I've had so many people voice it. Let me just tell you what Debbie told me, that you know, when Alan died, she called him back, but the Lord spoke to her and says he wanted to go. Matter of fact, she was even telling me today that he asked her, or no, she left, I think, to go take a shower because they'd been in the hospital for a number of days. And while she was gone, he just said he was not going to be staying in the hospital. He was getting out that day, and he wasn't going to have any physical training to go with it, that he was out and it was over. And then she left, and it was while she was gone that he left. And when she tried to call him back, she just knew that he didn't want to come back. He was ready to go. So anyway, that's a separate story. But the reason I bring all of this up is that this is the second husband that Debbie has lost. The first one was to cancer. And then Alan died just back in April of 2015. And some people think that she should be grieving. Matter of fact, we've even had people here in my ministry say something about that she's not letting the grieving process go, and that she should, you know, it take 2 or 3 years of her just being really suffering and depressed. And I tell you, Debbie is so excited. She's so happy. She's ministering to people. She's a blessing. And this fits perfectly with what I've been talking about, that see, psychology says, no, you are just a product of your environment. And if this negative thing happens, then you are just, they don't rule the spirit man into it. They don't recognize that we're created in the image of God. Psychology at its root is just humanistic, and it's dealing with things from a totally humanistic, natural standpoint. They don't believe that you can be energized and empowered by God. And so from psychology standpoint, which even some people here in this ministry have said that she's not allowing the grieving process and she's in denial And I'm saying just the opposite. We aren't condemning anyone who does grieve over the loss of a loved one. It's understandable. That is the natural, normal way. But I'm saying that we aren't only normal. We aren't only natural. We are supernatural beings. Those of us who've been born again have the supernatural power of God in us, and you do not have to be that way. No condemnation if you are, but we're just saying come up higher. We're saying that you can believe God, and Debbie is a great example of it. So what I did, I just went back and interviewed her in the phone center. She works in our phone center, so what you're going to be seeing is our phone center where we receive over 30,000 calls a month. Debbie makes outbound calls to our partners. If you call in, she's the voice that you're going to hear when you go into queue, and they give you the options of whether you need prayer or product or whatever. And anyway, I just wanted Debbie. It's one thing for me to preach these things, and some people say, well, you don't know. You haven't been through what I've been through. Debbie Moore has been through what many of you are dealing with right now. And I'd like you just to watch this brief little, I think it's 6-minute clip of Debbie Moore talking about how she's dealing with the loss of her husband. And then I'll be right back. All right, I wanted to do an interview with Debbie Moore here. She's just a blessing to us. Many of you recognize her from her video where we gave a testimony about her husband, Alan, who was raised up from a life-threatening stroke, and we've got a Healing Journeys video about it. But in, what was it, April of 2015, mm-hmm. you had a car wreck, and
5: that's right.
4: And Alan had a bunch of things happen. And anyway, we could spend an hour on this, Debbie. I was just wanting to get some things specifically about emotions, but her husband was really injured during this thing, and he chose to leave. Debbie tried to raise him from the dead, and he was gone by his own free will.
5: That's right.
4: So, anyway, all of that's a different issue, but what I wanted to talk to you about, Debbie, was that how are you dealing with this? I've been talking about that you are not just a product of your environment. You've got
5: a choice.
4: And rather than me just teach it, you're a living testimony.
5: Yeah.
4: How are you dealing with Alan's death?
5: You know, I loved Alan, and I am so excited for Alan that he's over on the other side. And I was listening to your teaching just the other day on grief, and it was amazing because you said, if we're not self-centered, we can truly just say, I'm so glad for that other person. And listen, that's our ultimate destination anyway, Andrew,
6: yes.
5: is that we're all going there. But I am dealing really well with it because I remember John 14:27. It says, peace I leave with you, my peace I give to you. Let not your heart be troubled. Don't let it be fearful. Don't let it be intimidated.
4: But
5: don't
4: a lot of people would say that if you lose your mate, that you should be troubled, that you're in denial.
5: Well,
4: How do you respond?
5: Yeah, I've been told that. I've been told that I'm in a denial.
6: By Christians?
5: By Christians. I've
6: people
5: been told.
6: People that work here?
5: Yes. Did you want me to say that?
4: Well, I just wanted to know.
5: No, people that work here, and they have their own concept of that, but I have my own concept of it too. Jesus Christ lives on the inside of me, okay? The greater one is on the inside of me. And my whole thing is to let Jesus shine, okay? Because that's what we're here for. We're ambassadors.
4: Mm-hmm.
5: And to me, what we're doing is we're allowing Jesus Christ to flow through us into other people's lives. And that's why I came back to work. Friday, I buried him, and on Tuesday, I came back to work, and you came by, and you said, what are you doing here? And I said, I still have a job here, don't I? And what I wanted to do is I wanted to minister to other people on the phone. I wanted to pour my heart out to them, letting them know that God was the same Jesus. He's the same Father that I had before the accident as he is now.
4: And you had a guy call in who was griping and complaining.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What are they doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
10: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met

friend, and he is my strength.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Begin je dag met God.
1: Oké, we zijn begonnen met een nieuwe serie, een korte serie over Gods stem verstaan. En de serie bestaat maar uit 3 uitzendingen. De vorige keer hebben we het gehad over 7 misverstanden en valkuilen als het gaat om het verstaan van Gods stem. Vanavond wil ik het hebben over de 7 verschillende manieren waarop God tot ons kan spreken. En de volgende keer wil ik heel concreet 4 stappen met je delen over hoe je Gods stem beter kan leren verstaan in je leven. Hoe doe je dat nou heel praktisch? De eerste manier waarop God tot ons spreekt is door zijn woord. Door zijn woord. Dit is, en ik heb toevallig daar een Herziene Statenvertaling, maar dat maakt niet zoveel uit. Dit is, we hebben het woord van God, hebben we vandaag de dag gekregen. Oude Testament, Nieuwe Testament. Dit is wat God gesproken heeft en wat daarna opgeschreven is voor ons. En ook vandaag de dag spreekt God nog steeds door zijn woord tot ons. En een van de voornaamste manieren waarop God zal spreken, niet de enige, en ik ga er nog wel wat meer over zeggen, is door zijn woord. Nou, wat ik al wel heel belangrijk vind, wat ik even ga zeggen aan het begin, is de 3-eenheid is Vader, Zoon, Heilige Geest. Niet Vader, Zoon, Heilige Bijbel. Voor sommige mensen is dit chockerend. Dit is het woord van God, het is de waarheid, we omarmen dat, we weten dat. Maar de 3-eenheid is Vader, Zoon, Heilige Geest. Dus wat we zo nodig hebben in ons leven is zowel het woord van God als de geest van God. Er zijn veel christenen die vanuit een religieus denken, en ik zeg dit met een bepaald respect, of die hebben het woord van God verheven boven de geest van God. En ze zitten helemaal vast in kennis en redenatie van het woord, maar ze kennen niet de geest van God. Terwijl Adam en Eva hadden geen Bijbel, maar ze hadden wel omgang met God. Noach had geen Bijbel, Abraham had geen Bijbel. Maar ze waren wel vrienden van God. Ze hadden omgang met God, persoonlijke omgang met God. Sterker nog, de kerk in het Nieuwe Testament, de kerk van Handelingen. Ze hadden niet wat wij hadden. Ze hadden nog geen Nieuwe Testament. De evangeliën werden later pas geschreven. Al die dingen hadden zij nog niet. Hoe verstonden zij de stem van God, de leiding van God, door de Heilige Geest? Dus het woord van God is absoluut belangrijk. Ik ga er ook een aantal teksten over lezen. Maar je hoeft niet te kiezen. Sommige christenen zitten helemaal in het woord en ze kennen niks van de geest. En anderen zitten helemaal in de geest, maar ze kennen niks van het woord. Nee, je hoeft niet te kiezen. We hebben en het woord van God en de Heilige Geest van God. En een van de manieren waarop God tot ons spreekt is door zijn woord. Daarom zegt de Bijbel ook in 2 Timotheüs 3 vers 16... dat heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Heel de schrift is door God ingegeven. En is goed om mee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden. Dus we hebben allemaal het woord van God nodig. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Nou, ik heb je de vorige keer ook iets over gezegd. Maar het woord van God maakt ons bekend de algemene wil van God. In het woord van God lezen we de wil van God. De geest van God zal nooit iets spreken wat tegen het woord van God ingaat. Want hiermee heeft God ons zijn wil bekend gemaakt. Hierin staat gewoon de algemene wil van God. Wat God bijvoorbeeld zegt over het huwelijk. Wat God zegt over de lokale gemeente. Wat God zegt over allerlei thema's in ons leven staat hierin. Dit is de algemene wil van God en hier lezen we wat de wil van God is voor ons leven. Hierin staat bijvoorbeeld dat we ons moeten laten dopen. Dat we mensen moeten vergeven die ons kwaad aandoen. Al die dingen meer. Nou, sommige christenen beweren dat de geest van God hun leidt in iets wat tegen het woord van God ingaat. En dat kan niet. Dat is misleiding. Dat is niet hoe de geest van God je leidt. Waarom? Daarom hebben we gelukkig de algemene wil van God. Maar naast de algemene wil van God is ook een specifieke wil van God voor jouw leven. De Bijbel leert ons dat het huwelijk tussen een man en een vrouw, het is niet goed dat de mens alleen is, al die dingen meer. De Bijbel spreekt over het huwelijk. Dus we weten het is goed om gehuwd te zijn, al die dingen meer. Maar er staat niet met wie jij moet trouwen. We lezen over het belang van een gemeente en de samenkomsten niet veronachtzamen, maar er staat niet naar welke gemeente jij moet gaan. Al die dingen, de Bijbel leert ons over het aanstellen van oudsten, maar er staat niet wie in jouw gemeente de aangestelde oudsten moeten zijn. Daarvoor hebben we de specifieke leiding van de Heilige Geest nodig. En je hebt dus de algemene wil van God en je hebt de specifieke wil van God. En de specifieke wil van God lezen we niet in het woord van God, maar daarvoor hebben we de leiding van de Heilige Geest nodig. Maar ook dat kan komen in ons leven door het woord van God. In het woord van God kan jij de specifieke leiding soms vinden. En ik ga een aantal voorbeelden geven hoe dat kan gaan. Het kan zijn dat jij het woord van God leest in je tijd met God, en dat in één keer een bepaalde tekst, als het ware van de bladzijde lijkt af te springen, en in één keer tot je hart spreekt, alsof het die veel harder binnenkomt dan de rest. Dat is wat we wel eens noemen, meer in de charismatische kringen, wordt wel eens een rema-woord genoemd. Een nu-woord, iets wat God nu tot jou spreekt. En dan kan er in één keer iets van die bladzijde afkomen wat God nu tot jou spreekt in jouw situatie. Of je bent aan het bidden en in één keer komt een bepaald bijbelverhaal, bepaalde bijbeltekst komt in één keer in je gedachten. En dan is dat wat God tot jou spreekt op dat moment voor jouw situatie. Een bepaalde tekst die je ontvangt. Ik zal een paar voorbeelden geven, ook uit mijn eigen leven. Toen we bijvoorbeeld aan het bidden waren voor Frontrunners, in eind 2018 was ik aan het bidden en vasten, want de bediening groeide. Ik was nog maar in mijn eentje, in de zin van we hadden geen betaalde medewerkers. Ik haalde zelf ook geen salaris. Ik had geen salaris of amper salaris, alleen wat onkostenvergoeding uit de stichting. Maar ik wist, we moeten nu doorgroeien. We moeten mensen in dienst gaan nemen. We hebben betaalde krachten nodig om door te groeien, maar we hadden geen. We hadden eigenlijk niet de financiële middelen. Maar ik zei, Heer, ik ga u geloven dat we mensen in dienst kunnen nemen. En ik was aan het bidden en vasten. En ik was erover aan het bidden. En met dat ik aan het bidden was, hoorde ik de stem van God. Die zei, Jesaja 51 vers 2. En ik sloeg mijn Bijbel open in Jesaja 51 vers 2. En daar stond, kijk naar uw vader Abraham. Toen ik hem riep, was hij alleen. Maar ik zegende hem en maakte hem talrijk. En met dat ik die tekst las uit het woord van God, boem, hij kwam bij me binnen. Alsof God sprak, toen ik je riep, was je alleen. Maar ik zal je zegenen en talrijk maken. En God sprak vanuit zijn woord, een algemene tekst, maar wat specifiek op mijn situatie sprak op dat moment. En in geloof namen we de eerste persoon aan. En vandaag de dag hebben we meer dan 12 mensen in dienst met de stichting. 2 jaar later, 3 jaar later. Nou, op die manier kan het woord van God ook spreken tot jouw persoonlijke situatie. Dus gewoon de algemene wil van God die je altijd moet uitvoeren. Laat je dopen. Vergeef mensen. Wandel in liefde. Dat is de algemene wil van God. Verblijd u ten alle tijden. Dat is de algemene wil van God. De Bijbel zegt zelfs, dit is de wil van God. Dat u uw levenswandel heiligt. Nou, dat is gewoon de algemene wil van God waar je mee begint. En daarnaast, terwijl je aan het bidden bent, of terwijl je aan het lezen bent, boem, kan in één keer een nieuw woord uit het woord tot je komen, waarin de specifieke wil van God tot je komt. Dus zorg ook dat je het woord van God daarom goed kent. De Bijbel zegt, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid. En de Bijbel zegt, het woord van God is levend en krachtig. Dus als je de stem van God wil verstaan, begin met het woord van God te lezen. Dat is een mooie one-liner. Maar als je de stem van God wil verstaan, begin met het woord van God te lezen. Want daarin lezen we ook de stem van God. En je hoeft dus ook niet te bidden voor dingen die al in het woord staan. Weet je, zo vaak horen christenen. Ja, ik ben aan het bidden, Heer, moet ik me laten dopen? Ja, dat staat hier al 2000 jaar lang. Laat een ieder van u gedoopt worden. Als jij valt onder een ieder, moet jij gedoopt worden. Daar hoef je niet apart voor te bidden. Dat staat er al lang. En daarom is dit zo belangrijk dat we de algemene wil van God ook kennen in ons leven. Snel door naar het volgende punt. De tweede manier waarop God tot ons spreekt, is door de innerlijke leiding van de Heilige Geest. Door de innerlijke leiding van de Heilige Geest. Nou, het woord van God en de innerlijke leiding van de Heilige Geest is een van de meest voorkomende manieren waarop een kind van God geleid wordt. Let op, ik zeg hier nog niet door de innerlijke stem van de Heilige Geest. Die volgt hierna. Maar wat we moeten leren, de Geest van God woont in jou. En de Geest van God die gaat jou leiden, maar het is niet zo altijd dat God het Geest met een stem tot je spreekt. Er zijn veel verschillende manieren om te communiceren. Niet alles is met een stem. Weet je wel, als ik op een bepaalde manier kijk, dan weten ze of ze iets wel of niet mogen. Of je kinderen kijken naar jou en je kijkt terug en ze zien of een glimlach, een goedkeuring en ze weten, oké, dit mag wel. Of ze zien gewoon aan je frons of aan je blik, dit mag niet. Hetzelfde geldt met je vrouw. Als je een huwelijk hebt, alle mannen zullen dit weten, je vrouw hoeft niet altijd veel woorden te gebruiken om te weten of ze het goed of afkeurt. Soms zie je aan de blik van je vrouw, dit is geen goed idee. Of wat ik nu heb gezegd, dat is niet zo handig. Ook de geest van God in ons zal met ons communiceren, niet altijd met woorden. En daarom zeg ik altijd, je hebt een stoplicht in je geest. De leiding van de Heilige Geest is niet altijd een stem. Soms is het een indruk of een impressie die hij geeft. Weet je, net zoals bijvoorbeeld, je kan op straat, als je op straat met je vrouw hand in hand loopt, dat je, en je wilt naar links, dan hoef je niet te zeggen, kom, we gaan naar links. Soms als je, wij spreken, een beetje aan de hand trekt of de indruk geven, gaan naar links. Of je doet een stap naar links, dan volg je automatisch. Op diezelfde manier wil de Heilige Geest ons leiden. Nou, waarmee vergelijk ik dat altijd? Dus met dat stoplicht. Je hebt een stoplicht in je geest. En als je bepaalde keuzes overweegt, moet je leren te herkennen, wat voelt de Heilige Geest hierover? Heb je er rust en vrede over om het te doen? Niet vanuit je denken, niet op natuurlijke omstandigheden, vanuit je geest. Heb ik rust, heb ik vrede in mijn geest bij deze beslissing? Of heb ik onrust, heb ik onvrede in mijn geest? De Bijbel zegt namelijk dit in Romeinen 8, vers 6. Het bedenken van de geest is leven en vrede. Het bedenken van de geest is leven en vrede. Dus als je met de geest van God samenwerkt, als het goed is, heb je ergens leven en vrede over. Colossenzen 3, vers 15 zegt, laat de vrede van God heersen in uw harten. Laat de vrede van God heersen in uw harten. Dus op het moment dat ik bepaalde keuzes moet maken, een bepaalde richting moet doen. Het is niet altijd dat ik de stem van God hoor, maar soms ervaar ik gewoon geen vrede over een bepaalde keuze. Of juist wel vrede. Soms ervaar je alsof het stoplicht op rood staat. Dat je weet, dit moet ik niet doen. Ondanks dat je niet natuurlijke redenen ervoor kan geven. En soms juist misschien zelfs met gevaarlijke dingen, dat je weet, hé, die moet ik wel doen. Maar omdat ik vrede heb in mijn geest. En bijvoorbeeld, we hebben dat ook wel eens met mensen die solliciteren. Sommige mensen hebben in het natuurlijke, als je hun cv bekijkt, hun skills, hebben ze alle kwalificaties. Maar in je geest, het is niet zo dat God zegt, hé, dit is een fout persoon. Maar in je geest voel je, er klopt iets niet. Ik heb geen vrede erover om deze persoon aan te nemen. En dan moet je durven zeggen, ik doe het niet. Waarom niet? Ik ervaar geen vrede vanuit de Heilige Geest. Of je ervaart juist ergens wel vrede over. We hebben ook het andersom gehad. Dat mensen solliciteerden die in het natuurlijke niet de kwalificaties hadden die je misschien per se zou willen. Maar dat je weet vanuit de geest van God. Bam, dit is de juiste keuze. Hier heb ik vrede over. Dus leer te herkennen dat stoplicht. Soms komen de mensen op je af of die benaderen je ergens voor. Voor een samenwerking, kan ook zakelijk zijn, of voor een vriendschap. En in je geest voel je gewoon, er klopt iets niet. Ik heb er geen vrede over. En daarom moet je het leren te herkennen. Gevoelig worden voor de Heilige Geest. Voor die stoplicht die God eigenlijk in je geest heeft geplaatst. En ook sommige kansen of deuren die opengaan. Niet iedere deur die opengaat in je leven is van God. Vraag gewoon, of heb gewoon ergens vrede over of geen vrede over. Soms kunnen er zelfs hele goede deuren opgaan, het natuurlijke. Maar dat je weet, dit moet ik niet doen. Dit moet ik niet doen. Dus vrede in de geest. Check, wat zegt God in je hart? Welke indruk, welke impressie heb je? En dit is iets waar je voor leert om gevoelig te worden. Maar wat zo ontzettend belangrijk is. Daarom, soms als mensen zeggen, ik heb Gods stem niet verstaan. Nee, misschien heeft God niet gesproken, maar heb je een bepaalde indruk in je geest, of je het wel of niet moet doen. Heb je er vrede over? Heb je er onrust over? In je geest. Ik heb het niet over in je hoofd, ik heb het over in je geest. En de volgende manier, en hier ga ik de volgende keer nog dieper op in, ook uitleggen echt hoe je dit herkent, is door de innerlijke stem van de Heilige Geest. Dus daarom zeg ik bouw af van meest voorkomend door het woord van God. Door de innerlijke leiding van de Heilige Geest. Vrede of onvrede. En de volgende is door de innerlijke stem van de Heilige Geest. De Bijbel zegt dat onze geest is wedergeboren is verzoend met God. We zijn levend geworden. En Paulus zegt in Romeinen 1, vers 9... ik dien God vanuit mijn geest. Dat is zo belangrijk. Je dient God niet vanuit je verstand, niet vanuit je ziel, niet vanuit je emotie, vanuit je wedergeboren geest. En in jouw geest zal God spreken. En heel vaak zie je dit ook in het Nieuwe Testament, in het boek Handelingen. Dan staat er bijvoorbeeld... en de geest zei tegen Filippus... ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. De geest van God sprak dat specifiek tot Filippus. Was geen hoorbare stem uit de hemel waarbij iedereen het hoorde. Waar sprak de geest van God dat? In zijn hart, in zijn wedergeboren geest. Handelingen 13 vers 2. Terwijl zij de Heere dienden en vasten, zij de Heilige Geest. Bam, ze verstonden de stem van de Heilige Geest in hun wedergeboren geest. Nou, deze tekst weet ik niet precies of dat... ze de stem van God verstonden of dat ze gewoon verhinderd werden... dat het stoplicht op rood stond in hun geest. Let op wat je hier leest, Handelingen 16, vers 6. Nadat zij door Frigië en het land Galatië gereisd hadden... werden ze door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En bij Mysië gekomen probeerden zij naar Bithynië te reizen... maar de geest liet het hun niet toe. En daarna in het volgende vers krijgen ze een visioen. Maar ze werden verhinderd door de geest. De geest liet het hun niet toe. Dus of de geest zei, stop, niet doen. Of in hun geest stond de stoplicht op rood. Ze wisten, we moeten dit niet doen. We moesten dit niet doen. Maar ze werden geleid door de Heilige Geest. Nou daarom, hier zie je weer het verschil tussen de algemene leiding en de specifieke leiding. We hebben een algemene opdracht. Maak alle volken tot mijn discipelen en vertel iedereen het evangelie. En toch, toen ze onderweg waren naar Azië, zei de Heilige Geest, nee, niet hier. Niet hier. En daarna in Mysië ook, niet hier. En uiteindelijk worden ze naar Macedonië geroepen en zei de Geest, wel hier. Dus we kunnen de stem, de innerlijke stem van de Heilige Geest, leren te herkennen in ons hart. Wat zegt de Geest van God in je hart? En de volgende keer ga ik hier dus... diep op in. De volgende uitzending gaan we het hebben over 4 stappen om de stem van God te verstaan, of 4 sleutels. Hoe leer je nou te herkennen wat de stem van God is in je hart? Want de stem van God lijkt vaak een gedachte. In één keer een indruk. In één keer iets wat in je hart of in je gedachten komt. En de volgende keer ga ik heel duidelijk uitleggen, hoe weet je nou of iets van jezelf is of van God?
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Wist jij dat Frontrunners in 3 jaar meer dan 600.000 Nederlandstalige boeken heeft gedrukt om gratis weg te geven? Momenteel worden al die boeken vertaald en gratis verspreid in meerdere talen. Wil jij ons helpen met het gratis verspreiden van de boodschap van het Woord van God? Ga naar frontrunners.nl, geef een gift of word partner en bouw mee.
3: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de 100.000 gratis boeken die we weggeven en de 1000 mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken en wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
2: Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online Bijbelschool via bijbelschool.tv.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: Wat interessant is, misschien kan ik daar de volgende keer nog wat meer over hebben. Maar we hebben een 3-eenheid, Vader, Zoon, Heilige Geest. En ik kan dit niet precies uitleggen, omdat het geestelijke dingen zijn. Maar soms weet ik, dit is de stem van God. Soms weet ik, dit is de stem van Jezus. En soms weet ik, dit is de stem van de Heilige Geest. En Ik kan niet precies uitleggen hoe of wat, maar soms weet je wie tot jou spreekt van de drie-eenheid. En ik heb bijvoorbeeld een keer dat verhaal dat Jezus aanraakte, wat ik vertel in het begin van mijn boek, dat ik het visioen heb. Wist in dat visioen spreekt Jezus: Tom, ik wil dat je dit boek zoveel mogelijk gratis weggeeft. Ik wist, dit is de stem van Jezus. En later, na Jezus aanraken, toen zat ik gewoon thuis. Ik weet nog, het was de eerste verjaardag van Matthew, op zijn eerste verjaardag. Ik zat met Matthew te spelen, op de grond, in de woonkamer, waar we iets in elkaar aan het zetten. En op dat moment hoor ik de stem. En ik weet, dit is de stem van God. En God zegt: Tom, ik wil dat je vanaf dit moment al je boeken gratis weggeeft. Al je boeken gratis weggeeft. Ik kan niet precies uitleggen waarom of hoe, maar ik wist gewoon, de eerste keer was het Jezus, de tweede keer was het God die het zei. En soms weet je, dit is de leiding van de Heilige Geest. Nou, de volgende keer ga ik dus hele concrete sleutels geven. Hoe leer je dit herkennen? Deze keer zeg ik alleen, hey, dit is één van de manieren waarop God tot je spreekt. Dus we kunnen helaas niet alles in één uitzending dekken. Dus door de innerlijke stem. Maar dit is ook een van de voornaamste manieren. De voornaamste manier, het woord van God, innerlijke leiding, vrede of onvrede, of door een innerlijke stem die je iets vertelt, wat je moet doen of wat je niet moet doen. De vierde manier waarop God tot ons spreekt, is door andere mensen. Dus God kan een ander gebruiken om tot ons te spreken. Door andere mensen. Nou, vier manieren waarop God door andere mensen heen spreekt. De eerste manier is door profetie. Profetie is een van de gaven van de geest waarin je kan lezen in 1 Korinthe 12. En profetie betekent eigenlijk dat je iemand een woord van God doorgeeft. Je geeft iemand een woord of een boodschap van God door voor die bepaalde persoon. Nou, we lezen in Handelingen 21 vers 10 bijvoorbeeld over een profeet genaamd Agabus die bij Paulus langskomt. En dan pakt hij de gordel van Paulus en dan zegt hij bindt zijn eigen handen en voeten ermee vast en zegt hij, dit zegt de Heilige Geest. De man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren. De Heilige Geest sprak door iemand, door een profetie, tot Paulus. Dus profetie is één van de manieren waarop God tot ons spreekt door andere mensen. Nou, wat is heel belangrijk als het gaat om profetie? Profetie zal of bevestigen wat God al in jouw eigen hart gelegd heeft. Of, nadat het gesproken is, zal je alsnog de bevestiging krijgen. De voornaamste manier waarop nieuwtestamentische christenen geleid worden is niet door profetieën. Jezus zegt, mijn schapen kennen mijn stem. Jezus zegt niet, mijn schapen krijgen profetieën. De Romeinen 8 zegt, zoveel als door de geest van God geleid worden. Er staat niet zoveel als een constant profetieën krijgen. Dus je hoeft niet van profetische dienst naar profetische dienst naar profetische dienst. Profetische diensten en conferenties zijn goed. Maar de voornaamste manier waarop jij geleid wordt in het Nieuwe Testament is door de Heilige Geest. En er zal of iets gesproken worden wat je al weet, want ook Paulus wist dit al. Want dan is de vraag, wat betekent het woord? Want als je dit verhaal verder leest in Handelingen 21, zegt iedereen tegen Paulus, oh, ga niet naar Jeruzalem toe. Maar Paulus zegt, hey, jullie proberen mij uit het plan van God te krijgen, want ik moet daar wel naartoe. Agabus gaf geen conclusie. Die zegt alleen, dit zegt de Heilige Geest, de man van wie deze gordel is, zo zullen je handen gebonden worden. Hij zegt niet, dus je moet niet gaan, of dus je moet wel gaan. Dat liet hij over bij Paulus. Paulus was nog steeds zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij maakte op basis van het woord. Dus het zal of bevestigen wat al in jouw hart ligt, of achteraf zal je die bevestiging krijgen. Dus maak nooit op basis van één profetie, en zeker waar je zelf geen bevestiging over hebt, belangrijke of grote keuzes in je leven. Moet je zo ontzettend voorzichtig mee zijn. Een andere manier waarop God door andere mensen door ons heen spreekt, is door raadgevers. De Bijbel spreekt heel vaak over raadgevers. Nou, ik denk dat dit best wel iets belangrijks is, omdat je hier vaak nooit een preek over hoort. Maar het is zo belangrijk dat andere mensen de kans krijgen om in te spreken op ons leven. De Bijbel zegt sterker nog, als er geen wijze raad is, in Spreuken 11 vers 14, komt een volk ten val. Maar er komt verlossing door een veelheid van raadgevers. Spreuken 15 vers 22 zegt, plannen falen als er geen overleg is, maar door veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand. Nou, de Bijbel spreekt dus over raadgevers. Even een paar belangrijke dingen hierover. Niet iedereen in je leven is een raadgever. Mensen te pas en te onpas. Ik zal je vertellen wat je moet doen. Nee, je hoeft me niet te vertellen wat ik moet doen. Je bent mij niet. Ik weet niet wie jij bent. Ik heb geen idee. Niet iedereen hoeft zomaar ongevraagd zijn mening en zijn advies te geven. Maar er horen wel mensen te zijn in je leven die het kunnen doen. Die het mogen doen. Nou, even een aantal adviezen over raadgevers. Gewoon heel praktisch. Ik wil gewoon praktische tips meegeven deze uitzending. Nummer 1, raadgevers moeten objectief zijn. Bijvoorbeeld, als het gaat om jouw werk, hoeft je werkgever niet de beste. Als jij afvraagt, moet ik ergens blijven werken of niet? Is misschien niet de werkgever de beste raadgever, want die heeft een belang daarbij. Of die wil je misschien weg hebben. Nee, we denken ook dat het beter is dat jij weggaat. Of hij wil je misschien heel graag houden, omdat je heel goed werk levert. Maar als jij echt afvraagt, hey, is dit de plek die God mij heeft, of roept God mij ergens anders, hoeft dat dus niet de beste raadgever te zijn. Dus zorg dat je raadgevers objectief zijn. Of in ieder geval objectief advies kunnen geven, los van hun eigen belang. Sommige mensen kunnen alleen maar advies geven in hun eigen belang. En dat zijn geen goede raadgevers. Raadgevers moeten of objectief zijn, of objectief kunnen.

die je wijsheid kunnen geven. En zeker als het gaat om sommige dingen, zoals zakelijk of wat dan ook. Lieve mensen, zorg alsjeblieft dat je goede raadgevers hebt. Soms zie ik christenen in business en hun bedrijf is gewoon een bende, een totale bende. Omdat ze de natuurlijke kant niet goed hebben geregeld. Maar een accountant kost geld. Ja, prutsen, dat kost veel geld. Dat kost veel geld. Je kan er failliet aan gaan. Dus wees niet te hoogmoedig, maar wees nederig. Ook met de bediening. We hebben gewoon meerdere mensen raadgevers op verschillende gebieden. Op geestelijk gebied, maar ook gewoon op juridisch gebied, op zakelijk gebied, op financieel gebied. Ik heb een van de beste financiële adviseurs die er is in heel Nederland. Die gewoon door onze cijfers heen kijkt. Die meekijkt met wat we doen. Hoe we dingen aanpakken. Hoe we budgetten regelen. En die daar gewoon iets van mag zeggen. Die gewoon door de cijfers heen kan zeggen, hey, dit is misschien niet wijs. Of waarom is dit zo? Die vragen mogen stellen. En dan krijg je soms moeilijke vragen misschien voor je kiezen. Waarom heb je dit zo geregeld? Waarom heb je dit zo gedaan? Heb je hier ook aan gedacht? Heb je daar ook aan gedacht? Maar dat maakt juist dingen beter en degelijker. Waardoor God je meer kan zegenen. Omdat ook de natuurlijke kant klopt. En niet alleen de geestelijke kant. Dus dat is ook... weet je waarom sommige bedieningen geen grote giften krijgen? Omdat mensen je gewoon niet vertrouwen. Je hebt geen boekhouder, je hebt geen accountant, je hebt geen controle, je hebt geen financiële adviseurs. Het is gewoon een bende. En mensen vertrouwen je gewoon geen grote giften toe. Je moet zorgen dat die kant klopt. Mensen weten niet eens als ze een gift geven waar het eindigt. Of het misschien niet gewoon op je privérekening komt. Weet je, daarom hebben we al dat soort dingen. We gewoon goed naast de boven natuurlijk kant. We geloven God voor voorziening en de voorziening stroomt. Maar we zorgen ook dat we te vertrouwen zijn. We hebben een boekhouder. We hebben een accountant in dienst. We hebben een boekhouder in dienst. We hebben een extern accountantbureau. Wat gespecialiseerd is in ambies en bedieningen. Die ons nog een keer controleert. Daarnaast hebben we nog een financieel adviseur. En we hebben iemand in onze raad van toezicht die meekijkt. We hebben 5 lagen waar de hele financiële kant van de bediening overheen gaat. Zodat er nooit iets geks kan gebeuren. Dit is zo ontzettend belangrijk. Hetzelfde geldt voor bedrijven. Het geldt overal voor. Sommigen zeggen, God heeft gezegd dat ik een kerk moet starten. God heeft gezegd dat ik een bediening moet starten. Oké, dan komt er iets bij kijken. Dan moet je in Nederland een rekeningnummer hebben. Moet je statuten hebben. Moet je misschien een ambistaats hebben. Moet je dat soort dingen moet je gewoon regelen. En dat is een kant die jij uit moet zoeken. Waar je gewoon wijsheid en raadgevers voor nodig hebt. Dus zorg voor raadgevers. Wat is een andere manier waarop God spreekt? Door prediking heen. Door andere mensen. Petrus zegt, laat ieder de ander dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. Als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dus een prediker, als iemand die de woorden van God spreekt. God spreekt door prediking heen. God spreekt door prediking heen. Sterker nog, God had 1 zoon en hij maakte hem een prediker. Jezus ging overal rond en hij predikte. Prediking is iets wat God heeft ingesteld. Geloof komt door het prediken van het woord, lid de Bijbel ons. Dus God spreekt. De Bijbel noemt het zelfs de dwaasheid van prediking. Het is misschien niet... Weet je, dat is gewoon hoe God heeft gekozen om te werken. Om deze hele wereld te bereiken met prediking. Gelovigen toe te rusten met prediking. En God spreekt daardoor heen. Dus misschien, wat ik net zei over raadgevers. Is dat een nu woord voor jou in je leven? Dat je erachter komt. Wacht, ik ben eigenlijk een lone wolf. Niemand heeft iets te zeggen over mijn leven. Ik heb dingen niet goed geregeld. Dan is dat iets wat God tot jou zei. Want ik heb het niet zo uitgebreid in mijn aantekeningen staan. Ik voelde gewoon dat ik daarbij moest blijven hangen. Om mensen daar alert, bewust op te maken. Dus God leidt door prediking heen. Er zijn mensen, je kijkt deze uitzending, je doet er niks mee. Over een half jaar zit je in de shit, omdat je opgelicht bent. Of denk je, ding niet. Dan zeggen ze, maar God heeft niet gesproken. God heeft wel gesproken, maar je hebt er niks mee gedaan. Je hebt er niks mee gedaan. Je hebt het niet herkend. Je hebt er niks mee gedaan. En dat is waar christenen soms de mist in gaan. Ze zeggen, God heeft niet gesproken. Terwijl misschien door de prediking heen op zondag of door deze studie of iets anders... heeft God wel degelijk gesproken. Je hebt het alleen niet herkend of je hebt er niks mee gedaan. Zo ontzettend belangrijk. God spreekt door prediking en God spreekt soms gewoon door andere mensen heen. Soms zegt iemand iets tegen je... En hier moet je dus niet in doorslaan. Hier moet je echt wel geestelijke gevoeligheid hebben. En dan weet je, wacht, dit is niet iets... Dit is gewoon iets wat God tegen me zegt. Soms ben je ergens over aan het nadenken. Hoe moet dit? Hoe moet dat? En uit het niks zegt iemand, hey, heb je er wel eens aan gedacht om dit zo en zo te doen? En eigenlijk weet je, wacht, dit is, zonder dat iemand doorheeft... geeft iemand je een profetie of een woord van kennis. Dat kan gebeuren. Nou, zelfs Mozes, we gaan het nu niet lezen, in Exodus 18. Mozes is met 1 miljoen mensen in de woestijn. En hij is heel de dag bezig met rechtspreken.

0: allerlei dingen zorgen. En dan komt de schoonvader van Mozes, Jethro, en die komt naar Mozes toe en die zegt, joh, wat je doet is niet goed. Wat jij doet is niet goed. Hier ga je aan kapot. Je moet andere mensen aan gaan stellen. En die Jethro begint hem raad te geven. En Mozes was nederig om daarnaar te luisteren. En dan volgde de raad van zijn schoonvader op. En uiteindelijk werd hij daardoor gezegend en stelde die anderen aan om het ook te doen. Oké. Okay. Nummer 5. Wat is nog een manier waarop God spreekt? En dit zijn eigenlijk twee manieren onder één punt. Omdat 7 punten klinkt beter als 8. Door dromen en visioenen. Door dromen en visioenen. Handelingen 2 vers 17. Daar zegt Petrus over de tijd waarin wij leven. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Dus wat gebeurt er als de geest van God wordt uitgestort? Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. En ouderen zullen dromen dromen. Dus over twee dingen wordt gesproken, over dromen en visioenen. En dat zijn ook twee manieren waarop God ons zal leiden in ons leven. Wat al iets minder gebruikelijk is als de voorgaande manieren, maar nog steeds veel voorkomend. Laat ik eerst even de visioenen behandelen. Door in de Bijbel zie je heel veel mensen die visioenen kregen. Ik ga maar even twee teksten lezen, maar er zijn er veel meer. Maar laten we deze twee even lezen. Handelingen 16 vers 9. En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. En er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg, kom naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen had gezien, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heer ons geroepen had om daar het evangelie te verkondigen. Paulus zag een visioen. Er stond een Macedonische man in die riep, kom hierheen en help ons. Handeling 18 vers 9. En de Heere zei 's nachts door een visioen tegen Paulus. Zie je? De Heere zei 's nachts door een visioen. Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u en niemand zal u aan de hand slaan. Weet je, voorbeeld naar voorbeeld. Handelingen 10. Petrus krijgt een visioen van dat eten wat uit de hemel neerkomt. Door de hele Bijbel heen zie je dat God spreekt door visioenen. Nou, dit zou een onderwerp op zich kunnen zijn. Maar er zijn 3 soorten visioenen. Ik ga je vertellen welke 3 soorten dat zijn. Die God je kan geven. De eerste is een visioen die je binnenin je ziet. De eerste noem ik een innerlijk visioen. Een innerlijk visioen. Een visioen wat je in je hart of in je geest ziet. Terwijl je dit krijgt zijn je natuurlijke zintuigen zijn nog actief en bewust. Zijn nog actief en bewust. Nou, ik ga hier even een voorbeeld van geven. Bijvoorbeeld toen ik in 2016 aan het bidden was. Of eigenlijk was het zo, we hadden een heel klein appartement. We hadden zo'n klein appartement dat als je in de keuken knoeide, kon je vanaf de bank, vanaf de zitbank kon je het opruimen, bij wijze van spreken. En vanaf daar runde ik de bediening. We hadden folders, flyers, bijbelstudiematerialen, computers. Alles lag in het kleine appartement. En op een dag kwam mijn vrouw thuis. En mijn vrouw zei, Tom, dit gaat zo niet meer. Je moet iets van een kantoor gaan zoeken, je moet iets gaan doen. Dus ik ging bidden. Ik zei, Heer, mijn vrouw vindt dat we een kantoor nodig hebben. Heer, weet je, we hebben iets nodig. En met dat ik aan het bidden ben, zie ik een visioen. Maar het was een plaatje in mijn geest, eigenlijk in mijn hart. En ik zag een kantoorpand hier op het industrieterrein. En ik wist niet van wie het pand was, maar ik herkende het pand wel. Dus ik ging er naartoe en ik kwam erachter dat het van iemand was die ooit op een bijbelschoolstudent was, waar ik les gaf. Dus ik benaderde hem. Ik zeg, hey, je hebt daar een kantoorpand. Ik zoek een kantoortje voor de bediening. En hij zei, oh, geen probleem. Ik ga even overleggen met mijn partners. En uiteindelijk mochten we erin voor gas, water, licht, hele lage kosten. Later kregen we dan nog een kantoortje en werden dan gewoon gezegend. Hoe kwamen we daar? Een visioen, een plaatje wat God in mijn hart gaf. Op dat moment, mijn zintuigen waren gewoon helemaal bewust. Maar het was een innerlijk plaatje in één keer wat ik kreeg. Een tweede soort visioen is een open visioen. Het is alsof er zich een video of een beeld voor je ogen afspeelt. Je natuurlijke zintuigen zijn nog actief en bewust. Het is alsof er iets eigenlijk als het ware voor je geprojecteerd wordt. En een ander, het derde niveau, eigenlijk het hoogste niveau van de visioen, is een visioen in geestvervoering. Je bent niet meer bewust van je natuurlijke zintuigen, maar je bent in de geest. Paulus zegt in 2 Korinthe 12, of het in het lichaam of uit het lichaam was, ik weet het niet. Maar die man die werd tot in de derde hemel opgenomen, spreekt hij over zichzelf. Openbaring 1. Als Johannes het boek Openbaring ontvangt, dan staat, ik was in de geest op de dag des Heren. En hij werd opgenomen in de geest. En dat is een hoogste niveau van visioen, laat ik het zo zeggen. Dromen hebben we het nog niet over gehad. Maar door dromen, ik heb hier ook geen, ik heb ze niet op mijn PowerPoint staan, maar in de Bijbel zie je dat meer dan 20 keer dat God spreekt door dromen. Door dromen. Dus God kan je profetische dromen geven. En ik ga dit nu niet doen, maar alleen als opdracht zal ik jou Matteüs hoofdstuk 2 willen geven. Maar je ziet dat God in een droom 's nachts aan Jozef verschijnt en zegt: verlaat Maria niet, want ze is zwanger van de Heilige Geest. In een droom verschijnt God en zegt, zegt tegen Jozef: neem het kindje en neem het mee naar Egypte om te ontkomen aan Herodes. In een droom verschijnt God aan de wijzen uit het oosten en zegt dat ze niet terug moeten gaan naar Herodes. Allemaal dromen waarin God spreekt. Je ziet het bij Daniel, bij Jozef, Nieuwe Testament, Oude Testament. Je ziet constant dat God spreekt door dromen. En bij de een gebeurt dit vaker dan door anderen. Ik ben zelf iemand, ik weet niet, ik ben nu zeg maar een goede 11 jaar lang tot bekering gekomen, vervuld met de Heilige Geest, radicale bekering. In die 11 jaar heb ik misschien 10 dromen van God gehad. Maar als ik een droom van God heb, is die kraakhelder en weet ik meteen wat die betekent. En ik heb dromen gehad waarin ik bijvoorbeeld wist wat er ging gebeuren de volgende dag. Een van die dromen trouwens ook over die ik kreeg, over dat God standaard 100% is voor genezing, beschrijf ik ook in het begin van dit boek Jezus aanraken. Gewoon dromen waarin God zo helder tot me sprak. Als ik een droom van God ben, van God heb, hoef ik nooit te vragen, wat betekent dit? Soms komen mensen naar me toe, ik denk dat ik een droom van God heb gehad. Ik zag een ei wat door de lucht vloog en er kwam een konijn achteraan gerend. Mensen beginnen een heel vaag verhaal. Je denkt, ben je stoned geweest vannacht of wat was er aan de hand? Als het zo vaag is, naar mijn mening, is het vaak niet van God. Als je 39 mensen moet vragen wat de uitleg is, mijn ervaring, als God spreekt, tuurlijk, heel soms kan je iemand anders nodig hebben die de symboliek uitlegt. Maar meestal als God spreekt in een droom, weet je dat het God was. Ook maar in een paar gevallen in de Bijbel moest het uitgelegd worden door een ander. Bij een heiden, hè, bij de farao en zo. Maar als God tot gelovigen sprak in een droom, boem, wisten ze meteen wat het betekende. Dus ik hou van concrete dromen. Ondanks dat er misschien een soort symboliek in zit, maar dat je weet wat het betekent. Dus ik heb misschien, weet ik veel, gemiddeld 1 keer per jaar dat God in een droom tot me spreekt. Wist je dat zelfs Salomo, dat God in een droom tot Salomo sprak en zei: zeg maar wat je wil en ik zal het je geven. Nou, andere mensen, bijvoorbeeld mijn vrouw Femke. Fem is heel profetisch. Die krijgt soms 3 dromen per nacht. Profetische dromen. Dromen van God. God is gewoon een manier waarop God heel veel tot te spreekt. En weet je, dan wordt ze wakker en zegt: ik heb vannacht 3 dromen gehad. En ze begint dromen te vertellen. En altijd on point, wat God spreekt op dat moment. Ook over mensen. Soms mensen die we al jarenlang niet meer zien, maar ik denk van, wie is dat ook alweer? Weet je, heeft ze 's nachts een droom over. Ziet wat er gaande is in hun leven. Ze belt ze op, ze appt zegt: ik heb vannacht over je gedroomd. Ik geloof dat het een droom van God is. Dit is wat ik zag. Mensen beginnen te huilen aan de andere kant van de telefoonlijn. Zeg, hoe kan je dit weten? Gewoon. En dat heeft soms 2 keer, 3 keer op een nacht, soms een week niet, dan weer 4 dromen. Maar veel dromen van God. Ik heb weinig dromen. Maar daarom zie je ook, God leidt iedereen op een andere manier. Maar het is een manier waarop God kan spreken, door dromen en visioenen. Nummer 6, overige geestelijke ervaringen. Dus dromen en visioenen is nog steeds veel voorkomend. Er zijn nog andere geestelijke ervaringen. Ik ga ze even heel kort opsommen. Bijvoorbeeld verschijningen van Jezus. Handelingen 23 vers 11. En de volgende nacht stond de Heere bij hem. Hij zei: heb goede moed, Paulus. Want zoals u in Jeruzalem van mijn zaak getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen. Dus hier verscheen Jezus aan Paulus. Ook in Handelingen 9 verscheen Jezus aan Paulus. Er zijn een aantal keer waarin Jezus aan Paulus verschijnt en hem vertelt wat hij moet doen of tot hem spreekt. Dus ook vandaag de dag kan het nog voorkomen dat Jezus verschijnt en iets zegt tegen je. Dus Jezus kan verschijnen. Verschijningen van engelen zie je ook. Dit is dan niet de gebruikelijke manieren. Maar het kan wel gebeuren. Handelingen 27 vers 23. Deze nacht stond er bij mij een engel van God, van wie ik ben en die ik ook dien. Die zei: wees niet bevreesd, Paulus, je moet voor de keizer terechtstaan. Een engel verscheen aan Paulus. En dat zie je ook gebeuren bij Maria, Zacharias, Daniel. Dus ook dit soort dingen kunnen gebeuren. Maar nogmaals, dit zijn hemelse dingen. Dit zijn heilige dingen. Hier kan je niet te licht mee omgaan. Sommige mensen die beweren dat ze 10 keer per dag een engel zien. Hoe kan je 10 keer per dag een engel zien en zo'n rotzooi hebben in je leven? Het is soms verbazingwekkend hoe sommige mensen beweren dat ze overal de stem van God voor verstaan, maar niet eens gewoon een baan kunnen houden. Niet eens gewoon een gezin kunnen onderhouden. Hoe al hun relaties en huwelijk een rotzooi is, maar ze beweren wel dat ze God de hele dag verstaan. Die mensen moeten even uit de wolken komen naar deze aarde en weer even opnieuw leren hoe dat soort dingen werken. Amen. Oké. Maar dit zijn heilige dingen, dit zijn hemelse dingen en die dingen kunnen nog steeds gebeuren vandaag de dag. Nou, iets anders waar ik voorzichtiger mee ben. Soms kan de geest van God je leiden door verloop van omstandigheden. Jona kwam in de storm terecht, waardoor hij wist, hey, ik ben niet in de wil van God. God veroorzaakte die storm. Maar Jezus kwam in een storm terecht omdat hij in de wil van God zat. Hij was op weg om die bezeten man te bevrijden. En het was een demonische storm. De duivel probeerde hem te bestraffen. Dus zelfs als omstandigheden beginnen te bewegen, dingen beginnen in één keer heel erg tegen te zitten, heb je alsnog de leiding van de Heilige Geest nodig. Ben ik uit de wil van God en gaat het daarom stroef? Of ben ik in de wil van God en is het strijd? Daarom heb je leiding nodig van de Heilige Geest. Want dit zie je altijd. Weet je, hebben mensen moeilijkheden in hun leven? Sommigen zeggen, ik heb strijd. Sommigen hebben geen strijd. Ze hebben gewoon hele domme keuzes gemaakt. Ze zijn uit de wil van God. Dat is geen strijd. Je bent gewoon uit de wil van God. Je wandelt niet in de zegen van God. Je wandelt op een plek waar niet de gunst van God is. Of soms zijn mensen juist te gaan doen wat God zegt en in één keer komen strijd en moeilijkheden. Daarom heb je onderscheid nodig. Waar heb je mee te maken? Een andere manier is soms door zalving of tegenwoordigheid. Dat je in één keer weet, de geest van God drijft je ergens toe. Jeremia 20 vers 9 zegt, dan werd het in mijn hart als brandend vuur opgesloten in mijn beenderen. Jeremia voelde letterlijk, toen hij moest profeteren en hij dacht, ik doe het niet, voelde hij het branden in zijn botten als vuur. Dus dit is een van de manieren waarop God je kan leiden. En als allerlaatste manier, de zevende manier, en hier ga ik niet zo heel veel over zeggen, maar is door een hoorbare stem van God. Een hoorbare stem. Zie je bijvoorbeeld in Handelingen 9, gaan we nu niet helemaal lezen, maar er staat, toen Jezus sprak tot Paulus, de Heer zei, sta op, ga naar de stad, daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereisden, de laatste zin, stonden sprakeloos. Want zij hoorden wel de stem, maar zij zagen niemand. Dus zelfs de mensen om hem heen hoorden de stem. Nou, een hoorbare stem van God is zeer zeldzaam dat dat voorkomt. Is zeer zeldzaam. Maar het kan wel. Maar het is zeer zeldzaam. Het is wel eens zo dat God zo duidelijk tot je spreekt, dat je denkt dat iedereen het hoorde, maar dat jij de enige was. Dat komt vaker voor. Dus dit zijn 7 manieren waarop God tot je spreekt. De 7 manieren, nog 1 keer samenvattend. Door zijn woord, door de innerlijke leiding van de Heilige Geest, door een innerlijke stem, door andere mensen, kan door profetie, door raadgevers, door prediking of gewoon door wat mensen zeggen, door dromen en visioenen, overige geestelijke ervaringen, verschijningen van engelen, verschijningen van Jezus, boven natuurlijk verloop van omstandigheden of door een hoorbare stem. Dit zijn de 7 manieren waarop God spreekt. Ik hoop dat je gezegend bent door dit onderwijs. Ik vertrouw er wel op dat je hierdoor gezegend bent. Amen. En ik bid nogmaals dat je enorm gezegend bent hierdoor. God zegen.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
3: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
8: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Semuze en welkom naar Dagelijks Brood, Dagelijks Voedsel voor uw geest. We zijn bezig met de brief aan de Filippenzen, de christenen in Filippi. En eigenlijk, we hebben tot nu toe Romeinenbrief gedaan uit mijn hoofd, Galatenbrief gedaan, Efezebrief gedaan. En nu zijn we bij Filippi, Filippenzenbrief. En eigenlijk de doel is dat we eigenlijk alle brieven moeten doen. Zodat we aan het eind een hele teachings van meer dan 20 uur hebben aan de Nieuwtestamentische brieven van Paulus. Dat is een goede doel. Nou, mocht je luisteren van God Radio waar je luistert en je wilt ons ondersteunen om dit te kunnen blijven uitzenden op God Radio, dan willen wij je vragen om met ons partners te zijn. Dat kan natuurlijk via, als je naar www.choicenation.nl gaat, dan kan je geven. Of naar worldevangelismmission.com, daar kunt u ook geven. Zodat wij dit nog kunnen blijven uitzenden via God Radio. En dat het een zegen kan zijn voor u. Ik geloof dat het een zegen is voor u. Ik heb van vele mensen gehoord die ik niet kent. Zeggen ze, oh, ik luister naar je programma elke ochtend onderweg naar werk op God Radio. We prijzen de Heer ervoor. Dat is natuurlijk nummer één reden waarom we het doen. Is om een zegen te zijn. Een zegen te zijn voor anderen. En zodat je je dag kan beginnen met iets om erop te kauwen. Want Jezus zegt, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Nou, we zijn in Filippenzen 3 en Paulus zegt hier verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft je zekerheid. Paulus zegt je, het is mij niet onaangenaam, met andere woorden, van hey, ik zou het altijd blijven zeggen dat je je moet verblijden. En ik ben er niet apologetic over. Waarom? Paulus zelf was in een moeilijke situatie toen hij deze brief schreef. Hij was namelijk in de gevangenis. Lees in Handelingen 16. Hij was in de gevangenis, maar de Bijbel zei dat midden in de nacht met Silas, ze baden en ze zongen naar de Heere toe. En de Bijbel zei dat iets was gebeurd en de gevangenisdeur ging open. En de portier, eigenlijk de persoon die de bewaking had over de gevangenis, was bekeerd met heel zijn familie. Dus wij moeten ons ten alle tijden verblijden, ondanks de omstandigheden. Want er is een doorbraak die voor ons ligt. En God wil dat gebruiken om ook andere mensen tot zichzelf te brengen. Nou, vers 2 zegt hij, let op honden, let op slechte arbeiders en let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij zijn wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Nou, hij zegt, let op honden. Nou, één ding van honden is dat honden wonen in huis. Nou, waar heeft hij het je over? Hij heeft het je over mensen, de forse leraars, die eigenlijk de christenen destijds wilden misleiden om zich te laten besnijden. Nou, dit waren niet Joden, oké? Paulus spreekt naar niet-Joden. Maar er waren bepaalde mensen, bepaalde Joden, die de heidenen die in Jezus zijn komen te geloven, eigenlijk zich worden laten besnijden. Want ze zeiden, ja, je gelooft in Jezus, maar je moet ook aan de wet houden. En Paulus was daar fel op tegen. Waarom? Omdat Paulus de openbaring had van wat Christus voor ons heeft gedaan aan het kruis. Oké? Nou, als je leest in de Handelingen 15 natuurlijk, dan zie je dat er was een hele, ja, het was een hele vergadering in Jeruzalem. Want Paulus kwam terug en de gemeente kwam bij elkaar. En ze begonnen te zeggen van, ja, we hoorden dat Paulus zegt tegen de mensen dat ze niet moeten dopen. Dus dat was een hele discussie. En toen kwam Jacobus, dat was een van de broers van Jezus. En ze besloten om een brief naar de gemeenten te sturen. Dus de heidenen, niet de Joden, maar de heidenen. Dat ze zich niet hoeven te besnijden, maar alleen maar niks met bloed moeten eten en aan de armen moeten denken. Maar er waren nog steeds mensen die het evangelie wilden omtwikken, okay, voor de heidenen. En zeiden dat, ja, je moet je laten besnijden, omdat ja, het is nodig, je moet aan de wet van Mozes houden. Maar Paulus was er fel op tegen, omdat hij had echt de openbaring van Christus ontvangen, dat we zijn gered door geloof en niet door de besnijdenis. En dan legt hij uit van, want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen. Nou, de besnijdenis begon bij Abraham. Oké, als je leest in het boek van Genesis, volgens mij vanaf rond vers 17, toen God een verbond met Abraham maakte. Genesis 17 kan je dat zien. God maakte een verbond met Abraham. En toen zei hij in vers 23, toen nam Abraham zijn zoon en allen die in zijn huis geboren waren, en allen die hij met zijn geld gekocht had, of wie mannelijk was en onder de leden van het huis van Abraham, en hij besneed het vlees van het voorhout op dezelfde dag, zoals God tot hem gesproken had. Nou, als je leest in vers 9, 17 vers 9, zegt hij, verder zei God tegen Abraham, en wat u betreft, u moet mijn verbond in acht nemen, en u en uw nageslacht na u, haal hun generatie door. Dit is mijn verbond dat u moet houden tussen mij en u, en uw nageslacht na u. O, wie mannelijk is, bij u moet besneden worden. U moet het vlees van uw voorhout laten besnijden. En dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Dat is heel goed. Dat zou een teken zijn. Het zou een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Het is een teken. Nou, zolang de oude verbond nog was, het Oude Testament nog was, okay, dan deden ze dat. Maar in het Nieuw Testament zegt de Bijbel dat het besnijdenis is niet, hoe zeg je dat? Het brengt niks aan jou. Of je besneden bent of je niet besneden bent, je bent al geaccepteerd in Christus Jezus. En het teken dat we geaccepteerd zijn in Christus Jezus is door Christus zijn bloed te vergieten aan het kruis. Hoor dat heel goed. Christus heeft zijn bloed al vergoten aan het kruis. Oké? Het is heel belangrijk. Ik moet dit zeggen, want ik kwam ooit iemand tegen. Ik was aan het evangeliseren. En ik kwam iemand tegen in de stad. En ja, een Nederlandse jongen. Gewoon, hij was misschien 26 of zo, 25 toen. En ik was met hem het evangelie aan het verkondigen. En hij zei, ik geloof al. En hij begon te discussiëren. En hij zei dat, ja, jullie moeten jullie besnijden. Ik zei, waar heb je het over? Hij zei, ja, de Bijbel zegt, je moet je besnijden. Ik heb mij ook laten besnijden toen ik tot Jezus kwam. Ik dacht, wauw. Hij zei, ja, ik was 23 en ik kwam tot Jezus. En in de kerk zeiden ze, ik moet mij laten besnijden. Ik dacht van, wauw. Toen liet ik hem de Bijbel zien van wat het boek van Galaten zegt. In Christus besnijdenis heeft geen kracht. Of niet besnijdenis heeft geen kracht. Maar Christus. Al in een nieuwe schepping. Maar hij zei, nee, je moet je besnijden. Toen dacht ik van, wauw. Mensen leven onder valse leer. Ik kan me niet voorstellen hoeveel pijn de jongen heeft gehad. 23, 24 jaar. En kijk, als je je laat besnijden uit gezondheidsreden, dat is wat anders. Oké, okay? Ik geloof dat besnijdenis goed is voor gezondheidsreden. Zelfs medisch zeggen ze dat. Dat het goed is om te besnijden. Gezondheidsreden. Oké, nogmaals, hoor mij goed. Dat is totaal wat anders dan besnijden om door God geaccepteerd te worden. Nee, dat is valse leer. Dat is eens en voor altijd valse leer. Want in Christus is niet de besnijdenis, maar Christus wij als nieuwe schepping. Als je leest in vers 3, Filippenzen 3 vers 3 zegt hij, want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen. Dat is een waarachtige besnijdenis. En in Christus roemen en niet op de vlees vertrouwen. Met andere woorden, ik vertrouw niet op mijn menselijke, vleeselijke dingen. Op mijn eigen efforts. Ik vertrouw op de genade van God. En daarin zal ik wandelen. Word niet misleid. Okay? De besnijdenis begon bij Abraham. We lazen net in Genesis 17. God zei, dit zou een teken zijn voor u en mij als een verbond. Okay? En ze deden dat het hele Oude Testament. Iedereen totdat Jezus kwam natuurlijk. En Jezus streef van het kruis. Hij komt terug uit de dood. Nu komen wij bij God niet omdat we besneden zijn. We komen nu bij God omdat wij in Christus Jezus geloven. Nogmaals, we komen bij God omdat wij in Christus Jezus geloven. En we zijn opnieuw geboren. We zijn een nieuwe schepping. Oké? Nou, hij zegt dus, want wij zijn de besnijdenis. Wij die God dienen en in Christus roemen. De Joden hadden een bepaalde valse zekerheid. Ze zeiden, ja, we zijn besneden, dus we zijn echt. Dat is een bepaalde valse zekerheid die ze hadden. Of hebben nog steeds vandaag de dag. Ze vertrouwen veel meer in dat ze besnijden zijn. Dat ze door God geaccepteerd worden. Dan in het volbrachte werk van Christus. Maar u en ik. Ik geloof dat u zelf geen Jood bent. Als je een Jood bent, maar je gelooft wel in Christus Jezus. U en ik hebben iets nieuws. Wij zijn een nieuwe schepping geworden, oké? Okay? Vers 4 zegt hij, hoewel ik reden heb om op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Nu gaat Paulus praten vanuit het natuurlijke perspectief. Nu gaat hij zeggen, hey, luister, ik heb meer reden om mij te roemen in mijn natuurlijke bekwaamheden. Oké? Okay? Dan gaat hij zeggen, ja, ik ben besneden op de achtste dag. Uit de geslacht van Israël, van de stam van Benjamin. In Hebreeën uit de Hebreeën, wat de wet betreft een farizea. Nou, hij was een hooggeleerd. Nou, Paulus begon zijn natuurlijke bekwaamheden te noemen. Oké, okay, want hij wilde ze laten zien van, hey, luister, jullie die zich groot willen doen omdat jullie hebben besneden, luister, ik heb meer natuurlijk bereik dan jullie allemaal. Oké, okay? Dan zegt ik ben besneden, ik ben uit Israël, ik ben van de stam van Benjamin, ik ben een Hebreeër en ik ben een Farizeeër. Wat de wet betreft, de Farizeeërs waren de schriftgeleerden. Dus ze waren de geleerden, ze wisten veel meer over de wet. En sommigen kenden gewoon de hele wet uit hun hoofd. Zoals vandaag de dag de islam. Je hebt mensen die gewoon de hele Koran, kinderen die de hele Koran uit hun hoofd kunnen citeren. En wij als gelovigen, sommigen van ons, we kunnen eens een aantal bijbelteksten uit ons hoofd leren. Kom op, verander dat. Amen. Zeg amen. Niet amen, maar amen. Halleluja. Ze zijn besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin en Hebreeën uit de Hebreeën. Wat de wet betreft de Farizeeën. En wat ijver betreft, een vervolger van de gemeente. Wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is, onberispelijk. Nou, dit is best wel zwaar wat hij hier zegt. Hij zegt, wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is, onberispelijk. Dus hij zegt hier dat hij heeft aan alle geboden gehouden. Nou, dat kan natuurlijk niet. Oké? Okay? Want de Bijbel zegt dat allen hebben gezondigd. Maar volgens de natuurlijke standaard. Zegt Paulus, ik heb naar de wet geleefd. Onberispelijk, zegt hij. Ik heb naar de wet geleefd zover ik het weet. Maar we weten vanuit Gods standaard natuurlijk niet. Omdat allen hebben gezondigd. En daardoor missen de tegenwoordigheid van God. Allen hebben gezondigd. En daardoor missen ze de tegenwoordigheid van God. Wat de wet betreft, onberispelijk, zegt hij. Laten we dat even lezen. Allen hebben gezondigd. En missen daardoor de tegenwoordigheid van God. Romeinen 3, laten we lezen vanaf vers 21. Hij zegt, maar nu is zonder de wet de gerechtigheid van God geopenbaard. Waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Hij zegt, zonder de wet de gerechtigheid van God is geopenbaard. Dus er was een optie om door de wet gerechtvaardigd te worden. Maar niemand kon zich aan de wet houden, want de wet was geestelijk. Zegt de Bijbel Romeinen 7. Je moet eigenlijk een goede studie doen over het boek van Romeinen. Oké? Okay? Nou, we hebben een hele teachings online op YouTube. Dagelijks brood, Romeinenbrief. We hebben zelfs een hele marathon van gemaakt. 5 uur lang. Teachings over Romeinen 1 tot met 12. 5 uur lang, je kan gewoon binge-watching. Oké? Okay? 5 uur lang studie over de brief aan de christenen in Rome. Zegt die vers 22, Romeinen 3 vers 22. Namelijk de gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Vers 23. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En dan gaat hij door. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Dus de verlossing die we vandaag kunnen hebben, de rechtvaardiging die we vandaag kunnen hebben, komt uit de verlossing in Christus Jezus. Als je aan de wet wil houden om gerechtvaardigd te worden, dan is het al klaar. Is het al fout. Want allen hebben gezondigd en missen daardoor de heerlijkheid van God. Dus de Bijbel is duidelijk daarover. Door onze goede daden komen wij niet bij de Heer. En daarom zegt hij dus, hij zegt, hoewel ik al deze dingen heb, of de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Dan zegt hij, maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Paulus zegt hij, deze goede dingen die ik net heb benoemd, hij zegt, wat voor mij winst was, heb ik als schade beschouwd. Dus wat voor mij winst is, heb ik als schade beschouwd. Hij zegt, ik heb het als een slechte deal beschouwd. Waarom? Omdat Paulus wist van al zijn natuurlijke bekwaamheden komt niks bij wat Christus voor hem heeft gedaan. En hij koos ervoor om alles neer te leggen. Wij moeten ook kiezen om al onze natuurlijke bekwaamheden neer te leggen en te zeggen, Heere Jezus, dank je wel. Door uw genade leef ik. Door uw genade besta ik. En dank je wel voor alles. Nou, ik geloof dat je gezegend bent vandaag. Tijd is alweer bijna om. En morgen gaan we door met de brieven aan de christenen in Filippi. Voor nu wil ik zeggen, God zegen en tot morgen. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
3: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
5: Vandaag lezen we uit de brief die Paulus schreef aan de christenen in Rome, waar hij schrijft: stem je gedrag niet af op deze wereld. Word een ander mens met een nieuwe gezindheid. Dan ben je in staat om uit te maken wat God van je wil en wat goed is, welgevallig en volmaakt. Romeinen 12, vers 2. De Duitse verzetstheoloog Dietrich Bonhoeffer vroeg in de jaren 30 aan zijn studenten om elke dag een half uur stille tijd te nemen voor meditatie. Ze kregen de opdracht om aan het begin van de dag slechts één Bijbeltekst te overdenken, om te ontdekken wat het woord van God hen persoonlijk te zeggen had. Bonhoeffer zei: we vragen niet wat het woord anderen te zeggen heeft. We bereiden geen preek voor, maar wachten op grond van de belofte dat Gods woord nooit leeg tot hem zal terugkeren en bewaren het in ons hart. Onze eerste gedachte en het eerste woord van elke nieuwe dag behoren God toe. Pas dan kunnen we die dag als een geschenk van God ontvangen. Mooi. Geïnspireerd door Bonhoeffer heb ik mezelf aangeleerd om op het moment dat ik wakker word, mijn eerste gedachte en mijn eerste gevoelens naar God uit te laten gaan. In het besef dat Hij er is, dat Hij me ziet en dat Hij mij hoort. En aldoende heb ik mezelf getraind om bij alles wat ik doe en denk op God af te stemmen. Niet alleen in de vroege morgen of in de late avond, maar de hele dag door. Bidden en Bijbellezen is voor mij vooral afstemmen op God geworden. Je wordt stil en je stelt je innerlijke radio af op het horen van Gods stem. Geef God de ruimte om in je gedachten binnen te komen, om je duidelijk te maken wat Hij vandaag tot jou wil zeggen.
4: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
6: 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.
7: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
8: Ik wou nu eens iets vertellen over een gevangene in Nieuw-Zeeland van wie ik een heleboel geleerd heb. Soms hoor je de mooiste preken van mensen die hun straf in een gevangenis uitzitten. Ik had gepreekt over de tekst: Gij zijt het licht der wereld. Kun je dat zeggen tegen gevangenen? Zou het niet beter zijn te zeggen, je bent de duisternis van de wereld? Ik zal u eens wat zeggen. In vele landen heb ik voor gevangenen gesproken. Ik heb in de oorlogstijd aan de lijve ondervonden wat het betekent achter een deur te zitten die je alleen maar van buiten kunt openen. Misschien daarom voel ik zoveel voor ze. En nu heb ik in vele gevangenissen evangelisten leren kennen. Ik denk aan een kerel in Mexico. Dat is een zware jongen. Hij had een vonnis van 18 jaar. Nou, dat krijg je niet als je alleen maar een auto steelt. Nu was er in zijn leven iets geweldigs gebeurd. De Heer Jezus had zijn hand op zijn leven gelegd. En hij had eens gebeden, kom in mijn hart, Heer Jezus. En toen was Jezus gekomen. Dat staat in Openbaring 3, vers 20. Zie ik staan de deuren en klop, indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen. En dat was gebeurd. En die man werd toen de evangelist van zijn gevangenis. Toen hij daar kwam, had hij al de helft van zijn medegevangenen tot de Heer gebracht. Ik hoop dat u in de hemel komt en ik u daar zal ontmoeten. En dan geloof ik zeker dat ik u zal kunnen voorstellen aan heel wat vurige evangelisten die ik in gevangenissen ontmoet heb. Kerels die nu nog hun tijd uitzitten. Maar dat niet alleen. We zullen er vele vinden die door hun de weg naar de hemel gevonden hebben. Een van de mannen daar in Nieuw-Zeeland die mijn preek hadden gehoord, zei na afloop, vanmorgen bladerde ik zo een beetje in de Bijbel. En toen vond ik de geschiedenis van 3 moordenaars. Eén heette Mozes. Eén heette David. Eén heette Paulus. Hè? Waren dat moordenaars? Jazeker. We kennen ze als helden Gods. Maar alle 3 zijn moordenaars geweest. En de gevangene zei, kerels, er is hoop voor jullie en mij. Wat kan God doen met een totaal overgegeven moordenaar? Ja. Wat kan God met u doen die luistert? Wat kan God doen met een totaal overgegeven, fatsoenlijke zondaar? Wilt u overgeven? Dan zullen er wonderen gebeuren. Want u bent het licht der wereld. Dank u, Heer, dat dat mogelijk is. Dank u dat u zondaars, geredde zondaars, schoongewassen zondaars, gereinigd door uw bloed, dat u die kunt gebruiken als uw licht in deze donkere wereld. Halleluja. Amen.
7: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
6: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Kees Florissen. En het onderwerp van deze dag is dat ieder een specifieke hoeveelheid geloof zal ontvangen.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: Vandaag komen we bij de volgende ontdekking. God heeft ieder van ons een specifieke mate van geloof gegeven. Het is niet aan ons om te beslissen hoeveel geloof wij hebben. God heeft dat al voor ons vastgesteld en aan een ieder van ons precies zoveel geloof toebedeeld als we nodig hebben. Maar welke maatstaf gebruikt God om te meten hoeveel geloof we nodig hebben? Paulus legt uit hoe het lichaam van Christus functioneert in Romeinen 12, vers 4 en 5. Want, zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet allen dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel vele, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Als christenen vormen we dus samen een volledig lichaam. In dit lichaam is elk van ons een bijzonder onderdeel, met een specifieke plaats en een specifieke functie. De een is een neus, de ander een oor, nog een ander een voet, enzovoort. In de brief, in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 12, vers 12 tot 28, behandelt Paulus dit idee uitvoerig en zegt dat het God is die de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam heeft aangewezen, zoals hij gewild heeft, zegt vers 18. Niemand van ons kan zijn eigen plaats of functie in het lichaam kiezen. Het enige wat we kunnen doen is de plaats vinden en de functie vervullen die God ons heeft toebedeeld. Om dit te kunnen is, zoals al gezegd, een vernieuwd denken nodig. Paulus wijst erop dat als we als leden van één lichaam afhankelijk zijn van elkaar, we hebben elkaar nodig. Niemand van ons is vrij om maar te doen wat hij of zij wil, zonder rekening te houden met de andere leden. In 1 Korintiërs 12 vers 21 staat: en het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Het hoofd is het hoogste lid en typeert Christus zelf. Kijk maar in Efeze 4 vers 15. De voeten zijn de laagste leden, dus het andere uiteinde van het lichaam. Toch heeft het hoofd de voeten nodig en kan niet zonder hen. In dit licht is het duidelijk waarom Paulus zegt dat wij, om onze plaats in het lichaam te vinden, niet te hoog van onszelf moeten denken, maar moeten leren om nuchter en realistisch te zijn. Door dit beeld van het lichaam en zijn ledematen begrijpen we beter wat Paulus bedoelt met de mate van geloof. Elk van ons is lid van het lichaam met een specifieke functie. En om die functie te kunnen vervullen hebben we een specifieke mate van geloof nodig. De soort en de hoeveelheid geloof die ieder lid nodig heeft is verschillend. Een oog heeft geloof nodig om oog te kunnen zijn. En een hand heeft voldoende geloof nodig om te kunnen functioneren als een hand. Deze mate van geloof is niet uitwisselbaar. Het geloof dat de hand in staat stelt om te functioneren is ongeschikt voor een voet. En het geloof dat een oog laat functioneren is niet bedoeld voor een oor. Ieder lid moet zijn eigen specifieke mate van geloof bezitten. God wil die plaats die hij voor jou heeft in het lichaam van Christus laten zien. En hij geeft jou ook het geloof dat je daarvoor nodig hebt.

0: En dan nu de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: Vrij van depressie. God, in de naam van de Heer Jezus Christus, overeenkomstig uw woord, roep ik u aan om mij te verlossen van deze geest van zwaarmoedigheid. Dank u, Heer, dat u in mijn leven alle dingen doet medewerken ten goede. Omdat ik u lief heb en naar uw voornemen geroepen ben. In Jezus' naam neem ik elke gedachte krijgsgevangen en maak die gehoorzaam aan Christus, die het woord van God is. Ik zet de helm op van hoop op redding. Machtige God van de hoop, vul mij nu met alle vrede en vreugde in het geloven, zodat ik overvloedig ben in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Heilige Geest, leid mij in heel de waarheid en bevrijd mij van alle leugens van de boze. Heer, help mij om niet hetzelfde te worden als deze wereld, maar om innerlijk veranderd te worden door de vernieuwing van mijn gedachten. Dank u, Vader, in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.

0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Vader, dank u wel dat u mij wilt openbaren welke specifieke plaats en functie u voor mij heeft in het lichaam. En dat u mij precies voldoende geloof geeft om daarin te functioneren naar uw wil. Amen.
2: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
3: And I want you to know God loves you.
2: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
3: He's never given up on you. You understand?
2: Hij heeft je nooit opgegeven, begrijp je?
3: You may have given up on him, but he has never given up on you.
2: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
3: Thank you, Lord.
2: Dank u, Heer.
3: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
2: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
3: Praying to Jesus, not to me.
2: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
3: I'll give you the words. You say them after me.
2: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
3: Lord Jesus, I'm sorry.
2: Heere Jezus, het spijt me.
3: That I turned my back on you.
2: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
3: I went my own way.
2: En mijn eigen weg ben gegaan.
3: Tonight I repent.
2: Vandaag bekeer ik me.
3: I turn back to you.
2: Ik keer terug tot u.
3: I submit myself to you.
2: Ik onderwerp mijzelf aan u.
3: And I ask you to have your way in my life.
2: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
3: Take me as I am.
2: Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: I want you to say those last words again. Take me as I am.
2: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: In the name of Jesus.
2: In de naam van Jezus.
3: Amen.
2: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085-005-1049. Dat is 085-005-1049. 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gaz Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derk Prins wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derkprins.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
9: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen. Maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
11: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
9: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
12: Apparently the best writing comes straight from the heart.
13: So what's in your heart?
12: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar dus ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan Gold Radio.
3: Dit is de Gold Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
7: In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
8: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
9: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert."

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
7: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat en dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit en dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes, voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorgen hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Holy, holy, holy,
6: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord. Sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
7: God Radio staat aan.

0: doet het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: in the middle of your love.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws. In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam.
8: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
7: The Weekend Show.
8: The Weekend Show.
9: Guard Radio. Het geluid van hoop.

0: 24 uur per dag het geluid van hoop.
1: Dit is God Radio.
2: Now we're taking you to the Caribbean. Are you ready?

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen. Elke dag opnieuw. En daarom komen we samen als één lichaam om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
7: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
8: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God. Want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
11: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
12: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio. The Weekend Show. The Weekend
4: Show. 24 uur per dag het geluid van hoop.
5: Dit is Guard Radio.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen. Elke dag opnieuw. En daarom komen we samen als één lichaam. Om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
9: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
7: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel.

Tisseltof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: like that. It's a big deal. Let's go.
1: Yeah.
0: Fight. Oh.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

me to love. Love, teach me to love.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
11: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: kinds- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
3: God Radio, je radio leeft weer.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via god.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: De apostel Paulus schreef aan de christenen in Rome deze woorden. Weten jullie niet dat Gods goedheid jullie tot inkeer wil brengen? De Bijbel vertelt ons telkens weer dat God genadig is. God vraagt geen offers van ons om onze fouten goed te maken. Nee, met Pasen vieren we dat Jezus onze zonde en Gods oordeel over onze zonde op zich heeft genomen. God staat nu met uitgestrekte armen op ons te wachten. Hoe komt het dat de afgelopen jaren zoveel mensen in het rijke Westen God uit het oog hebben verloren? Zou het kunnen dat de jarenlange prediking over Gods toorn en oordeel er niet toe geleid heeft dat hun harten zich naar hem omkeerden? Hebben we hen wel echt het evangelie van genade kunnen uitleggen waar Paulus telkens over schrijft? In het Bijbelgedeelte van vandaag zegt Paulus dat Gods goedheid mensen ertoe zal brengen dat zij zich tot hem bekeren. De Bijbel in gewone taal zegt het zo. God is goed en geduldig. Hij wacht lang met straffen. Jij denkt, zo'n God hoef ik niet serieus te nemen. Maar dan begrijp je het niet. God is juist goed voor je. Hij geeft je de kans om een nieuw leven te beginnen. Prachtige woorden. Natuurlijk kan een hel- en verdoemenispreek mensen tot God brengen. Maar ik ben er niet zeker van dat deze manier van getuigen in de postchristelijke wereld nog werkt. De kans is groot dat mede door deze manier van preken veel mensen de kerk de rug hebben toegekeerd. Ik geloof dat het de tijd is om de mensen om ons heen te vertellen dat God hen goedgezind is. Hij is de bron van eeuwige liefde. Vraag hem of hij je de juiste woorden geeft om de mens te vertellen dat God goed is en dat hij zijn liefde aan hen wil geven. Het is de geest van genade die hen zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool ga naar vrijzijn.nl.

0: through therapy, but just through getting the Word of God, the truth will set you free. That's what I've been sharing with you. And praise God, I believe it's making a difference in people's lives.
1: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Caris Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why did you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
11: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
12: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
13: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
1: Geweldig, slaughter. Big God bless you.

0: voor christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen als één lichaam om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
1: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
0: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Tisseltof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, The Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: God Radio staat aan.
5: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: De Battled, voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op